0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat Paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt er eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Because the night. Zo, goedemorgen. Nog even 2 seconden wachten en dan is het precies 6 uur. Dit is Joe. En het nieuws krijg je van Alain Altena. Goedemorgen.
1: Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Daardoor rijden er mogelijk geen of minder bussen, trams en regionale treinen. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. Ze eisen onder meer een hoger loon en minder werkdruk. Asielzoekers die te lang moeten wachten of ze in ons land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Asielminister Van der Brink is blij.
2: De gedachte achter een dwangsom is altijd geweest, dat is een prikkel om sneller te werken. Dat zien we al heel lang dat dat niet meer werkt. Dus heeft het ook niet het effect wat het is beoogd. Maar kost het wel 100 miljoen per jaar.
1: Ja, hij wil de nieuwe regel binnen een week doorvoeren. Dit jaar betaalde immigratiedienst IND al dik 100 miljoen euro aan dwangsommen. De knobbel die is gevonden bij paus Leo blijkt kwaadaardig te zijn. Het zat op zijn long en daar is de 71-jarige paus gisteren aan geopereerd. Daarbij is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. En voetbal, het was geen lekkere avond voor PSV in de Champions League. In Duitsland werd met 1-0 verloren van Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo werd er een penalty gemist.
3: Cadeautje voor PSV, pak hem dan maar uit. Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. De penalty trappen en de keeper redt met zijn voet. Keeper duikt naar links, steekt nog zijn been uit. Bal in het midden van het doel op 1 meter boven het gras.
1: Nou, vast te horen bij de NOS. Volgende week speelt PSV opnieuw in de Champions League. Een uitwedstrijd tegen FC Porto uit Portugal. Het weer van Buienradar. We krijgen een prachtige herfstdag vandaag. Veel zon, in het binnenland ook wat wolken. Het wordt 18 graden.
4: Dankjewel.
5: Verkeersinformatie, want er zijn al 2 vertragingen te melden. De eerste op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Barneveld ben je 5 minuutjes langer onderweg. En de oprit is afgesloten op de A15, maar dat is al geruime tijd het geval. En daarom staat er iedere ochtend weer Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200 7000. 10 minuten.
6: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen
1: en Sander Show. En zo kunnen wij weer van start aan een nieuwe dag en ook een nieuwe ochtendshow. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
1: Janet Jackson om mee te beginnen. Hier is Together Again.

0: 14 oktober. En ik kijk zo eens omheen. En dan zie ik weer die lieve snoetjes van Sander.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Alain.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laatste dagje Alain.
2: Jazeker, jammer hè.
1: Wat ga je trakteren?
2: Nou, ik heb Saanse huisjes meegenomen.
1: Hou me even serieus.
2: Jij krijgt het.
1: Saanse huisjes?
2: Ja, zeker.
1: Dat, is dat wat anders dan de scholiertjes?
2: Ja, zeker. Ja,
1: dat,
2: ik dacht...
1: dat is gewoon een plak chocola met een stukje koekrommel, toch?
0: Favoriet van mijn vriendin, ja.
2: Ja, maar ik dacht dat is leuk, want nou, het is ten eerste natuurlijk heel veel gaan in het nieuws over Albert Heijn deze dagen.
1: Ja, ja.
2: Maar de geboortegrond van Albert Heijn is de Zaanstreek. Ja. En daar kom ik ook vandaan.
1: Kom je uit de Zaanstreek?
2: Ik kom uit de Zaanstreek.
1: Noddenk.
2: Nou, zo praat ze niet daar, hoor.
1: Nou, je hebt er dus nog nooit gewoond. Nee, Oostzaan, Westzaan, Middenzaan.
2: Assendelft.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Wat bedoel jij?
1: Dat is toch echt Zaandam? Nee, hartstikke leuk, Alain.
2: Ja, dank je.
1: Assendelft.
0: Dat kan jij toch slecht toneelspelen, Sander?
1: Ja, echt. Ik ben één keer met mijn nichten woon daar allebei. En daar hebben we één keer in het jaar hebben wij met de tantes familiedag. En dan ben ik één keer vanuit Amsterdam op de fiets naar Assendelft gegaan.
2: Dat meen je niet?
1: Ja.
2: En toen kwam je net?
1: Nou, ik was in Assendelft. Toen dacht ik, ik heb nog 34% accu op mijn elektrische fiets. Gewoon lekker doorfietsen. Maar verder hartstikke leuk.
0: De man heeft dus... Want ik weet, gisteren zei je nog tegen Alain, wat ga je trakteren?
1: Ja.
0: Dus de man heeft zich ook nog eens verplicht gevoeld, terwijl hij ons uit de brand heeft geholpen omdat Renske op vakantie is, om iets mee te nemen. En ik weet gewoon dat als het gaat om tractaties en het zingt je niet, dan is het direct van je gezicht af te lezen.
1: Nou, ja.
0: Je hebt hier gewoon helemaal geen zin in.
2: Ik zie het ook.
1: Nee,
2: ja, hij krijgt het ook niet.
0: Maar ik wel hoor, Alain.
2: Nee,
0: ik ben je man.
1: Ik vind het heel aardig bedoeld en ik wil niet onaardig klinken, maar wat is er mis met een gebakken kippenpoot?
0: Zie, krijgen we dat weer.
1: Nee, hartstikke lekker. Nu of straks?
2: Nou, mag jij kiezen?
0: Nee, verwachten jongens, hallo.
1: Wachten, ja, het is nog...
0: Het is 6:10.
1: Ja. Nee, maar alleen even wat, je hebt goed ingevallen.
0: Nu lul je er niet meer uit.
1: Jawel, ik ben ontzettend blij met je, ben ik echt zo.
0: Nou, dat is heel lief.
1: Ja.
0: Ja. Dat was het?
1: Nou, dat hij het heel goed gedaan heeft. Ja.
0: Nou,
1: en als Zoeets ook weer terugkomt.
2: Renske, ja.
1: Oh ja. Nou, misschien kunnen we toch kijken of we... Nee.
0: Nee. Ben je met je goede been naar bed gestapt, Sander?
1: Absoluut, ja. En jij?
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Ja, het is... ik weet niet of het allemaal mee heeft gekregen. Maar het was natuurlijk gisteren aanvankelijk de bedoeling om te gaan vliegen.
1: Ja.
0: En dat hele feest is er niet doorgegaan. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen vandaag. En daar gaan we je zeker over bijpraten in de ochtendshow voor de woensdagochtend. Met Elton John.

0: het gewoon eens vandaag. Open your heart voor een ieder. Boodschap van Madonna in de Koen en Sander Show. Het is 6:15. Ik check het toch even bij Sander, want het is rijkelijk vroeg. Zeg je, ik ben er helemaal klaar voor. Laat me komen met de spreuk van Sander. Of heb je nog even nodig?
1: Zoals ze in Spanje zeggen altijd, born ready.
0: Born ready. Oké, nou dan is hij daar, dames en heren. De spreuk van Sander.
1: Een koekenpan. Nou, dat is toch helemaal niet aardig. Dit gaat zo. En dit is weer helemaal de hele
0: hoezo dag. Is het niet aardig? Ik lach alleen maar.
1: Ja, maar dit gaat juist de diepte in.
0: Oh, sorry.
1: Ja, kijk, als Harry Mulis uit zijn eigen werk gaat voorlezen, ga je ook niet op dit rijtwezen zitten lachen natuurlijk.
0: Het is zo mooi dat je iedere dag neem je zo'n standje aan en dan hoor ik een koekenpan. Maar oké, nog een keer. Take 2.
1: Een koekenpan. Jongens, hoe kan het? Ga lekker met z'n 4 mei met z'n allen lachen op de Dam. Als het gericht.
0: Nee.
1: Oké. Een koekenpan is altijd viezer aan de buitenkant. Ja. Ja, kippen wel. Denk daar maar eens over na. Over kausaal verband. Nut, oorzaak, gevolg.
0: Ja.
1: En over de dingen die nou echt belangrijk zijn in het leven. Want Alain, Koen, leef je voor de buitenkant of kijk je alleen naar de binnenkant?
0: Oh, nou is die wel heel diep in één keer.
1: Als de Delft deze.

0: altijd een wonderlijke samenwerking gevonden. R.E.M. en Kate Pearson, zangeres van de B-52's. Hoe zijn die bij elkaar gekomen?
1: Via Tinder. Nee, ze komen allemaal uit Athens, Georgia. Dat is een zuidelijke staat in Amerika. En net zoals Austin in Texas, ja, heeft ook Athens, gek genoeg, een broeiende en dampende muziekscene. En dit waren allebei een beetje alternatieve bandjes, zo R.E.M. als de B-52's. Bijvoorbeeld bekend van Love Shack, maar ook de Rock Lobster. De Rock Kreeft, dat was een heel gek liedje. Toch een beetje bescheiden hitje daar. Dus in dat alternatieve circuit vonden ze elkaar.
0: Ja, ik vind dan de B-52's, prima bandje. Maar R.E.M., het grote R.E.M.
1: Ja, maar jaren 80. Kijk, voor Losing My Religion was R.E.M. heel groot, maar wel heel klein. Dus ze hadden nog namelijk geen grote hit. Ja, ja, ja. En ze werden dan een beetje op MTV gedraaid. Maar pas bij Losing My Religion. En daarna kwam deze. Ja, toen gingen de charts, de tipparades meedoen.
0: Shiny happy people vandaag in de Koen en Sander Show. Straks het nieuws van 6:30. Anne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Een dag niet over Albert Heijn gepraat is een dag niet geleefd. Wanneer liggen de schappen bij de supermarkt weer vol? Nou, de topvrouw van het bedrijf hoor je er zo over.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
3: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
11: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia stad.
11: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Ben jij er klaar voor?
8: voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
16: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
27: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
27: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
0: Weer bericht van Buienradar. We krijgen een prachtige herfstdag vandaag. Veel zon, in het binnenland ook een paar wolken. Het wordt een graad of 18. Dan de ochtendspits die heel langzaam op gang begint te komen. Toch alweer een 9 vertragingen. Een ongeval op de A4 valt op Den Haag richting Amsterdam. Daarop tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. 12 kilometer file en 30 minuten extra. Het nieuws van 6:30 krijg je van Alain Altena.
2: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Hou dus rekening met geschrapte bussen en treinen van lokale vervoerders, als je die normaal gesproken gebruikt. Het is nog afwachten hoeveel last je er precies van hebt, want dat verschilt per regio. Zo rijden in Amsterdam en Den Haag alle bussen gewoon. De vakbonden willen een beter loon. Ze dreigen vanaf nu elke week een dag te staken als de werkgevers niet over de brug komen. Het kan nog wel even duren voordat alle winkels van Albert Heijn weer vol liggen. Dat zei de topvrouw van het bedrijf gisteravond bij de talkshow van Eva Jinek. Eerst moeten alle systemen weer op gang komen, maar dat heeft tijd nodig.
31: Daarmee beginnen we natuurlijk, zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Ja, want ook bijna alle distributiecentra lagen plat door de storing. Over de vraag of Albert Heijn nou gehackt is, wilde de topvrouw niks kwijt. Volgens haar zijn er in ieder geval geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Het wordt een sober schooljaar voor studenten op de Amerikaanse Universiteit Cornell in New York. Alle evenementen van studentenkorpsen zijn daar voor de rest van het jaar geschrapt. Gebeurt nou ophef over een vermeende groepsverkrachting binnen een vereniging. De universiteit kreeg flinke kritiek omdat een eerder onderzoek daarna zonder iets te zeggen werd stopgezet. Nu komt er een nieuw onderzoek naar de cultuur binnen de korpsen. Ja, en dan nog een luguber verhaal uit Frankrijk. In de koelcel van een ziekenhuismortuarium is het lichaam van een man gevonden. Nu is dat niet heel gek, maar hij lag daar al 14 jaar. Ja, kennelijk miste niemand de 58-jarige man. Pas bij een onderzoek naar misstanden in het ziekenhuis werd hij gevonden. En de politie zoekt nu uit hoe de man 14 jaar lang vergeten kon worden.
0: Maar, hoe kan dat nou? Want in een mortuarium lig je doorgaans maar heel kort.
2: Ja.
0: En hebben ze bij, het mortuarium ook vergeten? Of?
2: Ja, nou ja, dit is inderdaad een beetje een apart verhaal. Deze man leefde sowieso al een beetje als een kluizenaar. Daardoor werd hij ook al pas weken na zijn dood gevonden. Dus het begon eigenlijk al een beetje treurig. Nou, daarna vertelde de burgemeester in de Franse pers van dit dorp waar die man woonde dat het mortuarium contact had opgenomen. Of de gemeente misschien familie kende die de begrafenis wilde regelen voor deze man. Ja, toen werd er gedacht dat er wel familie was en dat het werd doorgegeven. Er werd ook niets meer vernomen. Dus de gemeente dacht, het is oké.
0: Het is geregeld.
2: Het is geregeld. Maar ja, dat bleek dus niet zo te zijn. En bij het mortuarium keek blijkbaar ook niemand er raar van op.
0: Ja, maar 14 jaar, ik bedoel, dan is dat lichaam is toch helemaal al in vergaande staat van ontbinding?
2: Dat kan je wel zeggen, ja. Dat,
1: nou, niet als hij in een koelstal heeft gelegen.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dan blijf je toch gewoon als je gewoon...
0: Maar
1: als...
0: blijf je dan 14 jaar goed?
1: Volgens mij wel, ja. Als je het gewoon het koel houdt, dan...
2: Al die jaren? Ja, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval...
1: Nou, maar dan zal er 14 jaar niks overblijven.
2: Nee, dat is ook waar.
1: Ja, dan heb je gewoon, dan ben je wel... Ik denk, ja, dat daar is een mortuarium voor, toch? Dan kan je toch heel lang... In ieder geval kan je zeggen dat deze man het wereldrecord voor stoppertje heeft gewonnen.
0: Ja. Ja.
1: 14 jaar, ja.
0: Maar het is wel heel treurig, hè, dat je dan doodgaat en dat niemand je mist. Ja, dat hoor je.

0: van die mannen, hé.
1: Ja.
0: Je hebt ze bij je, maar je hebt er af en toe ook helemaal niks aan.
1: Je hebt het over onze redactie of heb je het over Sander?
0: Overal, alle twee.
1: Allebei.
2: Alle, ja.
3: Nou, hey, Rob, zullen we snel beginnen gewoon?
1: Nee, Rob wil nog wat zeggen.
2: Oh.
0: Hey.
1: Hey.
0: Ja, nee, kom maar.
1: Oh. Okay. Dit wordt heerlijk. Oké, Rob, het hele idee is dat we jouw beroep gaan raden. Daar hebben wij 7 vragen voor. En Sander heeft alvast vraag 1. Attentie, daar komt-ie.
3: Nou, daar komt-ie, Rob. Welk geluid hoor jij het meest op je werk? En kun je dat even nadoen?
0: Oh, het meest op mijn werk?
3: Het geluid, hè?
0: Ja, een zoomgeluid.
3: En hoe klinkt dat?
0: Een zoomgeluid.
3: Ja, zoomgeluid. Duidelijk.
1: Ja.
3: Rob uit Tode.
1: Eerste ingeving. Imke. Nee, Imke.

0: Beroepentest. Rob, hij komt uit Tolen, 59 jaar, is luisteraar van Joe. We gaan hem 7 vragen stellen, maar 1 vraag zojuist al door Sander. Welk geluid, Rob, hoor jij het meest, werd er gevraagd? Toen zei hij, nou, een Zoom-geluid. En nu krijgen we heel veel appjes, Sander.
1: Ja.
0: Van mensen die, want Rob heeft ook het geluid even nagedaan, maar er valt iets op. Kijk, Rob deed het geluid na, klinkt zo.
1: Oh.
0: Valt jou iets op?
1: Ik hoor een knippertje of iets.
0: Ja.
1: Een groot knippertje ook.
0: We krijgen allemaal appjes van mensen die zeggen... ja, Rob zit in ieder geval in een grotere, in een vrachtwagen.
1: Het is geen auto.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus ja.
1: Nou, dan ga ik snel door een slag. Heb jij vaak een stuur in je handen voor je werk, Rob?
2: Nee.
0: Oeh, dat is opvallend.
1: Dat is duidelijk.

0: Werk jij met dieren?
1: Nee.
2: Nou, dan ga ik snel door. Wat is, welk eigenschap is volgens jou onmisbaar in jouw werk?
1: Communicatie.
2: Communicatie?
1: Ja.
0: Voor iemand die veel communiceert, vind ik dat je er weinig woorden aan vuil maakt.
1: Ja, ik mag jullie ook niet te makkelijk maken.
2: Nee, maar je mag het ook niet per se te moeilijk te maken. Hè?
0: Nou ja, goed, we zitten al op vraag 5 inmiddels. Rob, als jij op je werk bent, hè? En jij draait zo eens even een rondje om je heen. Wat zie jij dan allemaal?
1: Groen, grijs en zwart.
2: Groen en grijs en zwart. Oké. En wat heb jij op je werk dan eigenlijk heel vaak in je handen?
1: Een knuppel.
3: Huh? Een knuppel?
2: Ja.
1: Ja, een knuppel.
2: En welke collega is dat?
1: Nou, zoiets noemen ze Koen en Sander. Ja? Ik ben wakker.
0: Ja, nou, ik moet even... We hebben nog één vraag, Sander.
2: Ja.
0: Ik ben helemaal ervan af. Ik weet het echt niet. Ik dacht, het gezoem komt van dieren, maar dat is dan niet zo. Groen, grijs, zwart. Groen, grijs, zwart. Nee.
2: Ja. Waar ben je dan aan het einde van de dag... waar ben je het meest trots op als iets gelukt is op je werk? Wat geeft jou voldoening aan het einde van de dag?
1: Dat mijn werk gedaan is.
2: Ja,
0: ja.
2: Even iets concreet alsjeblieft.
1: Nou, dat de klanten tevreden zijn.
0: Ja, daar moeten we het mee doen. Ja. Oké. Even eerlijk, Rob, want onze luisteraars die zijn zich nu ook aan het pijnigen over de vraag welk werk jij doet. Kunnen wij het aan de hand van deze antwoorden en vragen, kunnen wij het raden, denk je?
1: Als het een beetje goed omschrijft, wel.
2: Ja. En Rob, zeg eens eerlijk, heb je überhaupt wel werk?
1: Ja, ik heb inderdaad werk.
2: Ja, dat we in ieder geval niet voor niks hier zitten.
0: We moeten het een beetje goed omschrijven, daar komt het eigenlijk op neer. Nou,
2: communiceren.
0: Ja. Even communiceren. Je werkt niet met dieren, je hebt geen stuur vast. Een knuppel heb je vaak in je handen.
1: Ja.
0: De klanten moeten tevreden zijn en wat je om je heen ziet, groen, grijs en zwart.
1: Ja.
0: Oké, Rob, we komen zo bij je terug. En mocht je een idee hebben wat zijn werk is, laat het ons weten. Want alle hulp is welkom in de app van Joe.

0: mooi vind, is dat wij eigenlijk wilden opgeven, de beroepentest van vandaag. Gewoon te lastig. Maar dan krijgen we zo gruwelijk veel hulp van onze luisteraars. Dat is echt heerlijk om te zien. Rob Uitolen is hoofdpersoon, 59 jaar. Wat weten we inmiddels over het werk van Rob? Nou, hij is trots als zijn klanten tevreden zijn. Hij heeft het vaakst een knuppel in zijn handen. Geen stuur. En hij werkt ook niet met dieren, dat dachten we even. Belangrijke eigenschap is communicatie. En ook een belangrijke hint was het geluid dat hij het meest hoort op zijn werk. Namelijk dit. Gezoem. En dan hoorden we ook nog, dachten wij, een knipperlicht geluid.
1: Ja, denken wij.
0: Ja. Of het een aanwijzing is, weten we niet. Maar we krijgen wel heel veel berichten van onze luisteraars.
1: Heel veel binnen. En de manier van antwoorden van Rob maakt dat mensen het wat lichtzinniger nemen. Bijvoorbeeld honkbalcoach, het komt er binnen. Bianca denkt brokkenpiloot. Jeanette denkt dat hij een niet erg getalenteerde stand-up comedian is. Lotte denkt iets bij de sociale werkplaats. Antoine zegt muskusratbestrijder. Maar dan wat serieuzer. Boswachter komt er binnen. Piloot. Bouwvakker, heftruckchauffeur, ME'er komt ook binnen. Nou ja, en eigenlijk zijn er drie antwoorden die vaak, misschien wel heel vaak binnenkomen. Bijvoorbeeld het antwoord van Andrew.
2: Goedemorgen Koen en Sander, ik weet het. Hij is graafmachinebestuurder, machinist.
0: Oh ja.
1: Ja. Dan hebben we ook nog het spoor van Rob.
3: Ik denk dat hij aan de knuppel van een vuilniswagen zit aan de achterkant.
1: Ja, dat zijn eigenlijk de 3 en 2. En het antwoord dat het meest binnenkomt is het antwoord van Robert.
4: Hij is kraanmachinist.
1: En Ronald.
5: Goedemorgen, kraanmachinist bij sorteermachine.
1: Ja, kraanmachinist komt verder weg dan toch wel het meeste binnen.
0: Nou,
1: torenkraanmachinist, kraanmachinist, nou geef het een naam.
0: Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ben jij? Kraanmachinist.
6: Nee.
0: Oh nee, Rob, dat meen je niet.
6: Nee.
0: Shit.
1: Wat ben je dan?
6: Ik ben vrachtwagenchauffeur. En wat ik in mijn handen heb, is de knuppel van mijn stuur.
1: Ah, dus
6: ik heb een knuppel op mijn stuur zitten en die heb ik altijd vast.
1: Ja, er zit zo'n klein joystick-knuppeltje op mijn stuur.
6: Ja.
1: Nou, Rob, ik wens je een hele fijne dag. Ik ga eventjes tot 31 tellen en kop koffie halen en kijken of ik mezelf kan herpakken na 7 uur.
0: Hey. Rob, daar ga ik niet meer akkoord. Sorry, echt.
6: En dat gezoom wat ik gedaan heb, dat is van een elektrische trekker. Ik rij elektrisch.
1: Ja.
6: Binnenkort.
0: Ja.
1: Nou, ik snap wel dat als je welke eigenschap je nodig hebt, dat je communicatie zegt.
6: Ja. Nee, communicatie, wij werken gewoon met een team van 400 man. En dat is gewoon, communicatie is gewoon cruciaal.
1: Ja, belangrijker dan een rijbewijs.
6: Ja.
0: Nee, maar Rob, even, jij hebt ons met een kluitje in het riet gestuurd. Jij hebt, waar wij op een gegeven moment dachten, onze luisteraars hebben ons gewezen op het feit dat jij misschien wel vrachtwagenchauffeur bent, en dat heb je eigenlijk gewoon ontkend. Dus jij krijgt hier van mij gewoon de gele kaart.
1: Gele kaart, donkerrood, met een kluitje in het riet, wij hebben inmiddels een tektonische plaat pol ingestuurd.
0: Hij heeft er lol in.
6: Ik heb wel.
1: Tenminste nog iemand.
0: Oude saboteur. Rob, fijne dag, jongen.
1: Succes met je knuppelen. Hou goed.

0: Hallo?
1: Rob?
0: Ja?
1: Is dit Rob van de beroepentest? Wat doet hij, man?
2: Voor iemand die communicatie ook heeft, kan hij niet bellen.
1: Wat doet hij?
2: Hij kan niet communiceren.
0: Nee.
1: Ja, Rob, wat ben je allemaal aan het doen, man? Met Koen en Sander. Je batterijen.
0: Aan het rijden.
2: Oh ja. En Rob, we hebben hele slimme luisteraars, ook in het juridische vlak. Een stuurknuppeltje is verboden, weet jij dat?
0: Ja, er is veel verboden. Maar het voor welke tolereert?
2: Nee, we kunnen prima tegen stootje, maar we mogen even je adres hebben.
0: Ja, dat mag je maar zeker.
1: Ja, nou, roep het me niet op de radio, want dan krijg je een heleboel boze luisteraars op je af. Ja, we wilden toch even checken, Rob, maar het mag officieel dus niet, hè, zo'n pookje op je stuur.
0: Nee, maar met klomperijen mag je in principe ook niet.
1: En dat doe je ook.
0: Maar dat doe
2: je ook. Oké,
0: ik heb wel een beeld.
2: Ik
0: niet, maar dat doe ik.
1: Goed, serieuze zaken nu. Allee, wat heb je straks in het nieuws van 7 uur?
3: Nou, ik heb zometeen het laatste nieuws over de staking in het streekvervoer.
1: En Sander?
2: Ja.
1: Eén nootje?
2: Ja. Let me entertain you.
1: Ja, is goed. Ja.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
14: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Hier is Alain Altena. Goedemorgen. Goed opletten als je vandaag met het OV moet. Er wordt namelijk gestaakt in het streekvervoer. Het is nog even afwachten hoeveel last je er precies van hebt, want dat verschilt per regio. In ieder geval rijden er in Limburg geen treinen van Arriva. En deze buschauffeur uit Brabant rijdt vandaag ook niet.
15: We doen het liever niet als wel, maar we zien geen ander middel. En de passagiers hebben ooit niet door van wat wij kwijtraken en hoe zwaar ons werk is.
14: De vakbonden eisen meer loon en dreigen vanaf nu elke week een dag te gaan staken als de werkgevers niet over de brug komen. In het Limburgse Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het op het spoor na een anonieme tip. Niemand is opgepakt. 2 jaar geleden werd een paar deuren verderop in dezelfde straat ook al een drugslab gevonden. Het voormalige bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. Justitie zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. De 63-jarige man is tot nu toe de enige die ooit is veroordeeld voor de dood van Tupac. En het zat niet mee voor de voetballers van PSV. In de Champions League speelden ze gisteravond tegen Leipzig. En PSV kreeg veel kansen, maar verloor toch met 1-0. Ziggo vroeg aan trainer Peter Bos welk gevoel blijft hangen.
16: Teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Ja, als je dan 1-0 verliest, dan is dat teleurstellend.
14: Nou, vanavond is het de beurt aan Feyenoord in de Champions League. Om 7:15 spelen zij tegen de Italiaanse club Como.
17: Ja, dat is een leuke pot. En we gaan over een uurtje in dit radioprogramma kaarten weggeven voor die wedstrijd van Feyenoord vanavond.
18: Ja, dan moet jij goed opletten en je moet vanavond dan vrij. Je moet gewoon wel gewoon vanaf ongeveer 6:30 in de Kuip kunnen zitten.
17: Ja, dat is wel even meegenomen natuurlijk.
14: Het weer van Buienradar. We krijgen een lekkere herfstdag vandaag. Veel zon, in het binnenland ook wat wolken. Het wordt 18 graden.
17: Een 22 vertraging op de weg op dit moment. Op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorde. Daar is de oprit afgesloten tussen havens 6200 en 7000. 20 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Parallelrijbaan dicht 25 minuten. En ongeval op de A27 Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Nieuwendijk. Ook daar 25 minuten.
19: Vanaf maandag. 5 dagen lang, 590.

0: met Koen en Sander. De Koen en
1: Sander Show. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ken je dat verhaal van die radio-dj die gisteren zelfstandig een vliegtuig zou moeten landen? Nou, die ging niet. Straks een update.

veel stemmen binnenkomen voor volgende week. De 90's Top 500 bij Joe. Met zoveel lekkere 90's liedjes waar je uit kan kiezen. Nina heeft hierop gestemd. Saskia ook nog. En het is de nummer 1 van Sten Schoor. Robbie Williams bij Joe.

0: let me entertain you.
1: Goedemorgen.
0: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show. Welkom bij de ochtendshow die er iedere dag weer voor je is. Behoudens het weekend natuurlijk. Maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur in de ochtend. Koen en Sander, goedemorgen Sander.
2: Waarvan akte, goedemorgen.
0: Ja, het zou gisteren de grote dag moeten worden. Gisteren zou de dag moeten worden dat wij samen, Sander, in een klein vliegtuig zouden gaan vliegen.
2: Ja.
0: Ik achter het stuur uiteindelijk dat vliegtuig zelfstandig te moeten gaan landen. Maar dat is niet gebeurd.
2: Niet gebeurd? Nee, we kregen om 2 uur een telefoontje dat het weer gewoon te slecht was.
0: Ja.
2: Het zicht te beperkt. En dan, dat weet je beter. Dan wordt het gevaarlijk. Dus het ging niet door gisteren.
0: Het ging niet door. Daar hebben wij gisterochtend natuurlijk ook Gert-Jan, mijn vlieginstructeur, nog even gesproken. En die zei, ja, en als het morgen niet doorgaat, dan wordt het, of vandaag niet doorgaat, ging het over gisteren, wordt het lastig. Want ik ga daarna op vakantie.
2: Ja.
0: Maar wat deze man heeft gedaan, hij heeft zijn vakantie met een dag opgeschoven.
2: Ja, dus we gaan vandaag alsnog met deze man naar boven.
0: Wij gaan vanmiddag om 3 uur alsnog vliegen vanaf het vliegveld Teuge met de Papa Hotel Tango Golf Mike, de PHTGM. Schrijf je even mee, Alain?
3: Zeker.
0: De PHTGM. En we gaan ook over huizen van luisteraars heen vliegen. En het wordt allemaal heel gezellig. Je gaat het meemaken vanaf 3 uur te horen op Joe natuurlijk. En check ook de Instagram-pagina, @koenensander, dan vind je de hele route die we gaan vliegen. Ja, dan is er een hoop te doen over zeehondencrash Pieterburen. Dat was gisteren natuurlijk al in het nieuws. Die hebben last met het omhoog houden van het hoofd. De hoofd boven water houden. Want ze zitten in de financiële problemen.
2: Ja.
0: Maar dat gaat veel mensen aan het hart, merk ik.
2: Zeker Leni, het hart.
0: Ja, maar Leni heeft er volgens mij niet echt weer wat mee te maken, toch?
2: Nee, maar goed, die blijft natuurlijk de ambassadrice van de zeehonden.
0: Dat is zeker waar.
2: Ja, maar ik zat zo, ja, ik ben vorig jaar nog op Terschelling geweest. Toen zijn we met zo'n bootje ook zeehonden gaan kijken. En ik ben tot de conclusie gekomen, maar ik ben daar een rare daarin. Kijk, ik vind dieren hartstikke leuk. Maar ik durf gewoon me uit te spreken dat ik met bepaalde dieren helemaal niks heb. En ik ben benieuwd of mensen dat herkennen. En zo ja, om welke diersoort het gaat. Maar bijvoorbeeld met apen heb ik helemaal niks.
0: Je stampt notabene af van
2: ja,
0: een aap.
2: Zo, misschien zo is dat het. Maar ik kan een aap in de ogen kijken en denk, sommige mensen zijn helemaal voelen zich één met apen. Ik heb niet, en ik heb dat dus ook met zeehonden. Ik vind daar niet zoveel van. Met die snuit en die ogen. En ja, ik snap al dat mensen daarvoor vallen en dat het schattig is. Maar waar ik bijvoorbeeld met een kat of een hond wil ik knuffelen. En zeker puppies en kittens. Of bijvoorbeeld een miereneter. Die wil ik in mijn armen. Maar met zeehonden heb ik dat helemaal niet.
0: Nou,
2: ik
0: denk,
2: gooi er een hengsel aan en je hebt een mooie handtas.
0: Nou zeg. Maar zeker als je dan ook nog op de Schellingen met een bootje die zeehonden gaat bekijken. Dat is toch hartstikke lief, joh, die
2: zit
0: beest.
2: Een beetje dom te hangen zo op zijn eiland, zo op zo'n zandbank. Doet verder niks. Een beetje vis eten uit de bekmuren. Ja, nee, maar misschien herkennen mensen dat, hoor. Een paard heb ik bijvoorbeeld ook. Het zijn machtig mooie, edele dieren. Maar ik kan een paard aankijken en denk, nou,
0: doet je niks?
2: Niks voor mij.
0: Oh.
2: Ja, hebben jullie dat niet met een bepaald diersoort dat je denkt, dit is helemaal niet voor mij?
3: Nou, ik moet zeggen, jij haalt net dat voorbeeld aan van die apen. Dat heb ik eigenlijk ook wel. Ik kijk ernaar en ik denk, het zal wel. Ik ben ook een keer in de apenhul geweest. Ik denk,
2: precies
3: kijk, dat. Ik goed weer. Gaan de 5 minuten.
2: Ja, dat heb ik dus ook, ja.
0: Jongens, wat zijn jullie allemaal?
3: Ik ben wel gewoon een dierenvriend. Maar ja, ik denk bij een apen, ja.
0: Maar welk dier sla jij wel op aan? Wat vind je nou prachtig?
3: Olifanten.
2: Ja.
3: Geweldig.
2: Ja, dat is nou geweldig.
3: Geweldig.
2: Met die grote slurf. Ja, fantastisch hoor. Nee, bij apen heb ik ook. Als ik een apenhul ben, dan denk ik, nou, het is weer tijd voor medicijnproeven, weet je.
0: Sander.
2: Dat is heel zielig. Maar nee, dus gek. Maar ik ben toch benieuwd of mensen altijd heel duidelijk zijn, dit is mijn lievelingsdier. Vraag me ook of je juist een niet-lievelingsdier hebt.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. We zien bijvoorbeeld Fanny, die app nu, die zegt kikkers. En dat snap ik wel. Dat vind ik ook een vies beest. Kikkers.
2: Oh,
0: dat vind jij wel weer leuk.
2: Vind ik dan wel weer vooral een pad. Ik vind een pad mooie beesten.
0: Oeh, bah.
2: Grote pad.
0: Ja.
3: Daar heb ik ook niks mee.
0: Nee, heb ik ook niet.
2: Nee, maar je komt uit Asterdelft natuurlijk.
0: Helemaal niks mee. Jongens, en we feliciteren vandaag een televisielegende. Zijn naam is Paul Witteman. Prachtige leeftijd bereikt hij. Namelijk 80 jaar.
2: Ja, 80 jaar. Ja, dat, in rust inmiddels met pensioen. Maar er blijft één favoriet.
0: Oh, ik zie hem regelmatig op televisie.
2: Ja, maar dan zit je herhalingen te kijken.
0: Nee.
2: Is hij nog op televisie?
0: Ja, jongen.
2: Ongelooflijk. Nou, deze man. Over dieren waar je niks mee hebt. De Witteman. Nee, maar Paul Witteman. is dus 80 en hij is verantwoordelijk voor, denk ik wel, één van de meest legendarische fragmenten alle tijd. Dat komt nog uit Pauw en Witteman.
0: Ja, dit is
2: toen had hij, net zoals bijvoorbeeld Arjen Lubach, zo'n bordje met allemaal knopjes voor zijn neus, met daaronder, onder die knoppen, elk afzonderlijk een apart geluidsfragment.
0: Ik heb hier zoveel zin in.
2: Maar Paul Witteman was natuurlijk een beetje op leeftijd, is moderne techniek, dus dat gaat niet altijd goed. En toen had hij zeezeiler Henk de Velde, hadden ze in de studio, die praten over de dood van zijn vader en een naderende dood van zijn moeder. En toen drukte hij net even op het verkeerde knopje.
4: En als in de tussentijd je moeder doodgaat?
5: Ik hoop dat hetzelfde gebeurt dat er met papa gebeurde. Toevallig was ik in Nederland. Toeval bestaat niet. Toevallig was ik in Nederland. Ik was in Siberië. Toen was ik in Nederland. Toen zei mijn moeder en Henk, als je er niet bent, dan is het ook goed.
2: Alle knoppen, deze in de lucht.

0: hondenliefhebbers in Nederland. Kijk. En deze voor jou.
1: Flink te pakken.
0: Wat zeg je?
1: Je hebt het flink te pakken.
0: Ja, ja. Virusje, virusje. En deze voor jou, Sander. Kijk.
2: Oh, grote slurf.
0: En deze voor de luisteraars, Phil Collins.

0: Alabama.
1: Yo, 90's top 500.
0: Ja, volgende week de grote week, want dan gaan wij hier voor het eerst bij Joe de 90's top 500 uitzenden. Een week helemaal vol met alleen maar heerlijke jaren 90 muziek. We zitten nu in de stemweek. En Sander, jij hebt een kleine suggestie.
2: Ja, kleine suggestie, wederom gekoppeld aan een verhaal. Want in de jaren 90, ja, gebeurde er gewoon veel. In ieders leven natuurlijk, altijd gebeurt er veel. Maar in de jaren 90, omdat ik 14 was toen ik erin ging en 24 was toen ik eruit ging, is er veel gebeurd, waaronder de dood van mijn moeder toen ik 16 was. Die werd ziek toen ik 15 was. En daar heb ik zeker naarmate ik ouder werd lang over nagedacht. Want wat gebeurt er dan eigenlijk met een jongen van 15 of 16? Nou, eigenlijk kan je wel zeggen dat ik toen mijn onschuld ben verloren. Klinkt een beetje zwaar, dan wil ik het niet helemaal zo aanzetten, maar dat is toch wat er gebeurt, want alles is eigenlijk vanaf dat moment beladen. Als iemand vraagt hoe gaat het, of als je naar school moet en je voelt je niet helemaal lekker, het wordt allemaal beladen. En je zit dan toch af en toe met vragen. Vragen en antwoorden ga je niet krijgen, omdat die gewoon niet bestaan. Want dat is natuurlijk gewoon de zin van het leven, dat er sommige vragen onbeantwoord blijven. Noem het het lot of noem het gewoon bestemming, maar dat is wel wat het is. En daar heb ik misschien eigenlijk los van rouw en verdriet nog het meest mee geworsteld, van wat gebeurt er dan eigenlijk met je? Ja. En die zwaarte die er gewoon constant dan overheen ligt, dat was misschien nog wel moeilijker te benoemen dan eigenlijk de aanwijsbare dingen als verdriet of noem het maar op. En ik weet nog heel goed dat het denk ik anderhalf jaar later was en ik zat in mijn eentje thuis. Je kwam uit school, ik deed niks anders dan de hele dag MTV kijken, want dat is wat je deed zonder telefoon of mobiel of internet of wifi. En ik zat de clips te kijken en af en toe kwam er een VJ voorbij. En af en toe gingen mijn gedachten elders, of die gingen buiten de muren van het huis. En ik weet nog dat op een gegeven moment een liedje voorbij kwam. En ik vond dat een wonderschoon liedje. Ik kende de band al, Enigma van Sadness. En dit liedje kwam voorbij en ik weet nog heel goed dat ik dan op de bank zat en er een straaltje zonlicht zo bam door het raam op mijn gezicht viel.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, dit, kijk, ik ben niet bijgelovig. Dit is niet mijn moeder, maar ik voelde op dat moment toch wel even haar warmte. En toen viel het kwartje, zeker toen ik eigenlijk de titel van het liedje hoorde, ik moet gewoon mijn onschuld weer terugvinden. Ik moet terug naar de onschuld, Return to Innocence. En dan

0: mooi.
1: Ja.
0: Ja, en Nars, die, ja, dat gaat natuurlijk, het is een stemadvies. Hè. Je mag erop stemmen, hoeft niet. Dat kan allemaal nog deze week, volgende week. Dan worden de 500 mooiste liedjes bekend en gedraaid. En Nars laat zich denk ik ook dus hierdoor inspireren. Die zegt, mag je op alles stemmen uit de 90's? Dat mag. Ook Chocolate Salty Balls van Chef.
2: South Park.
0: Ja.
2: Ook een leuk liedje.
0: Heel leuk liedje, maar dat is even heel wat anders.
2: Echt een leuk liedje. Mag ook.
0: Ja hoor.
2: En zo gaat het in de 90's alle kanten op. En was dit de prachtige Enigma Return to Innocence. En straks het nieuws van 7:30. Waar gaan het allemaal over hebben, Alain?
3: Nou, we vieren vandaag een zeer speciale verjaardag. Wie het is, dat hoor je zo, maar hij is wereldberoemd.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
6: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
18: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: Weer bericht van Buienradar. We krijgen een heerlijke herfstdag vandaag. Veel zon in het binnenland en ook wel wat wolken. Het wordt vandaag een graad of 18. Dan de ochtendspits. Op dit moment een aantal vertragingen. Het zijn er 38, meldt de Flitsmeister. Op de A16 is het drukker dan normaal. Breda-Rotterdam. Dat komt omdat daar de parallelrijbaan dicht is bij Dordrecht Centrum 20 minuten. Een uur extra op de A27. Breda-Gorkum bij Nieuwendijk. Dat komt door een ongeval. En de A44 Wassenaar richting Amsterdam tussen Sassenheim en de Kaagbrug. 5 kilometer en 3 kwartier extra. Dan gaan we naar het nieuws. Het is alweer 7:30. Allee, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er wordt gestaakt in het streekvervoer vandaag. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. Na mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 dag het streekvervoer platleggen. Zo is er volgens vakbond FNV veel kritiek op het rooster.
3: Nu is een dienst 8 dagen van tevoren bekend wanneer je moet gaan werken. Nou, dat willen ze naar 4 of minder dagen. Dat betekent dat je eigenlijk feitelijk, als je dinsdags 's middags je kind naar het zwemmen zou brengen, dat je dat niet wekelijks kunt doen.
2: Was te horen bij RTL Nieuws. Hoeveel mensen vandaag ook echt het werk neerleggen, dat moet nog blijken. De treinen van NS, die rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Opletten als je een baby slaapzak van de Zeeman hebt liggen. De winkel roept een roze en beige variant terug, omdat baby's erin kunnen verstikken. De verbinding bij de rits kan loslaten, waardoor de nekopening te groot wordt en het kindje erin kan wegzakken. Ja, klanten moeten de slaapzak niet meer gebruiken, en als je hem terugbrengt, krijg je geld terug. Het AD schrijft nog over een zeer speciale verjaardag vandaag, want hij mag 100 kaarsjes uitblazen. Winnie de Pooh. Zoveel jaar geleden kwam het eerste boek over de bekende knuffelbeer uit. Nou, de verhalen werden vlak na de Eerste Wereldoorlog geschreven om mensen wat vrolijker

0: dan energiek, weet je wel. De uil is dan een beetje pedant, maar heel slim. En zo hebben ze allemaal... Is het eigenlijk heel eendimensionaal. Het zijn allemaal uitvergrotingen van één karaktertrek. Ja, en nee, daarom, lieve mensen, is het ook niet meer van deze tijd. En daarvoor is Ritalin uitgevonden.
1: En in het Franse Cannes is nu een grote tv-beurs. Producenten van over de hele wereld zoeken daar naar de nieuwste tv-hit. Nou, ook veel Nederlandse producenten lopen er rond. Nou, vergeet datingshows als Love Island, First Dates en Lang Leef de Liefde. Vrijgezellen mannen en vrouwen, verkleed als ridders, elfen en heksen. Die moeten het helemaal worden. Het programma heet Date Night en dan Night, geschreven als ridder. Ja, uit een hoorspeling. Ja, ja. En veel producenten waren heel erg geïnteresseerd. Ja, of het ook bij ons te zien zal zijn, dat is nog de vraag.
0: Koen Zwijnenberg.
2: Nee, zeker niet.
0: Ik ga het één keer vragen. Nou, ga jij vanmiddag, als het goed is, voor de eerste keer een vliegtuig landen?
2: Klopt.
0: Je kan het nog teruggeven. Dan heb ik voor jou over 2 weken. Ben je als ridder en dan mag je een jonkvrouw schaken.
2: Oh ja.
0: Voor de eerst.
2: Nou, daar wil ik wel op. Nee, maar het valt mij wel op dat het aantal datingshows, joh. Het was vroeger natuurlijk al, maar het is weer helemaal terug, joh.
0: Ja, nou ja, alles. Het is weer een reactie op alleen maar op je telefoon tinderen, denk ik.
2: Ja, en we kijken er dus kennelijk ook
0: naar. Ja, we smullen ervan. Ja, ja. Ja.
2: Ik moet zeggen, B&B voor Liefde vond ik wel heerlijk. Maar jij zit ook helemaal in Love Island.
0: Nee, Love is Blind.
2: Oh, Love is Blind.
0: Love is Blind Nederland. Absoluut aanrader. Je ziet precies waarom wij Nederlanders altijd zo lekker direct zijn. Zelfs in de...
2: Jij smult hiervan.
0: Ja, dit is gewoon... Dit gaat aan alle kanten, schiet het de bocht uit, joh. Het ongemak straalt er vanaf.
2: Nou, mocht je gewoon zin hebben om eens een keer ouderwets... gewoon normaal televisie te gaan kijken... dan kan dat vanavond natuurlijk. Want Feyenoord gaat voetballen in de Champions League. En dat is een leuk affiche tegen Como.
0: Ja.
2: En Como, dacht ik, waar ken ik dat van? Ja, dat is natuurlijk van het Como-meer.
0: Ja, van de Volendamse camping al daar. Heel Volendam gaat altijd naar Como.
2: Como,
0: en,
2: ja.
0: En we rijden er allemaal langs en we kennen allemaal de meren. En 4 jaar geleden was Como failliet. Ongeveer failliet. En nu spelen ze dus Champions League. Dus het is een succesverhaal van heb ik jou daar. En we hebben een Nederlands inbrengetje daar.
2: Ja, want we hebben de directeur bij Como. En zijn naam is, Sander?
0: Mark-Jan Flederis.
2: Zijn naam is, zeg het nog eens 1 keer?
0: Mark-Jan Flederis.
2: Flederis, oh ja. Kennen we Jan Boskamp nog?
0: Ja.
2: Want die noemde me net even anders.
3: Flederis, toch?
2: Flederis.
4: Vraag het dan aan mij.
3: Ja, hoe heet die gozer?
4: Flederis.
3: Oh, Flederis. Of Flederis, maak je echt uit.

0: Boy George in de Culture Club met Karma Chameleon.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Als je in 2019 had gezegd dat Como binnen een paar jaar Champions League zou spelen...
2: Bekend van de vuilniszakken.
0: Ja, dat is Como met een K. Nee, Como, natuurlijk in Italië, aan het Como-meer.
2: Prachtige meer,
0: ja. Maar goed, ze speelden een paar jaar geleden nog Serie D... in Italië.
2: Ja, nagenoeg failliet allemaal. Ja, je ziet vaker dat kleine clubs, Wrexham, daar is er bijvoorbeeld ook een documentaire over gemaakt, dat er dan mensen komen die investeren, kopen spelers en dan gaat het lopen, dan wordt het een succesverhaal. Maar Como is wel echt een succesverhaal, want niet voor niets spelen ze Champions League en vanavond dus nog eens tegen Feyenoord.
0: Vanavond tegen Feyenoord en er zit een Nederlands tintje aan dit verhaal, los van Feyenoord, maar bij Como is Marc-Jan Flatteris directeur.
2: Ja, strategisch directeur, ja, het is een ook dat is een succesverhaal. Kan je zeggen.
0: Marc-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij werkt nu een... hoe lang werk je bij Como om precies te zijn?
3: 3,5 jaar alweer.
2: Kijk. Hoe ben je daar terecht? Hoe is een oud voetballer van onder meer Groningen... Hoe wordt die strategische directeur van Como?
3: Ja, goede vraag. Dat vroeg ik me ook af destijds. Ik werd gebeld door een Nederlander en... Die zat in een netwerk van de Indonesische eigenaren. En die hadden gekeken naar de Nederlandse markt. En die hadden gekeken naar wie had er een goed rendement gehad op de transfermarkt. Qua verkopen.
2: Ja.
3: Qua inkopen en verkopen. En toen kwamen ze bij mij uit. En zo ben ik eigenlijk begonnen 3,5 jaar geleden. Eerst als adviseur en nu in een volledige functie.
2: Nou ja, je zegt al 3,5 jaar. In die tijd gaat het ook ontzettend goed. Is dat het Flatteris effect?
3: nou, dat is te veel eer voor mij. Ik ben wel een onderdeeltje geweest natuurlijk. Ja. Alleen er zijn mensen die meer invloed hebben gehad, denk ik, op het succes. Ja. Zoals onze president Mirwan Suaso. Zoals onze hoofdcoach Cesc Fabregas.
2: Ja, maar Fabregas, wel bekend natuurlijk.
0: Grote naam.
2: Ja, gaf de assist ook nog eens in de finale tegen Nederland, waardoor we eruit hebben verloren.
3: Ja,
2: maar, ja daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik zou het wel lekker vinden, af en toe als je hem nog een tikje tegen zijn enkel geeft. Maar het is volgens mij ontzettend genieten daarin komen, hoor. Voor iedereen voor en achter de schermen.
3: Ja, nee, ik ben elke dag dankbaar dat ik voor deze club mag werken. Want het is niet alleen een heel mooi voetbalproject, zoals jullie net zeggen. En er is veel mogelijk en we groeien snel en we leren daarmee ook heel veel, wat ik heel erg leuk vind. Alleen, het is ook nog eens een keer een geweldige omgeving. Maar als ik 's ochtends wakker word, ga ik lekker joggen langs het Como-meer. Ja, en dan komt het zonnetje op, dan knijp ik mezelf nog wel eens in de armen en dan denk ik... het is toch wel te mooi om waar te zijn eigenlijk.
2: Dat denk jij niet snel terug aan Almelo?
3: Nee.
0: Hey, en hoe bijzonder is dan de wedstrijd van vanavond? Want je staat hier op het vliegveld, je gaat terug naar Nederland. Vanavond dus Feyenoord in de Kuip. Ja. Dat is voor jou toch ook wel leuk?
3: Ja, zeker. Dat is wel speciaal. Leuk om in Nederland te voetballen. Ook dat had ik niet verwacht 3,5 jaar geleden.
0: Nee.
3: Ik dacht, we gaan misschien voor de oefenwedstrijd een keer naar Nederland. Maar we gaan nu voor een Champions League wedstrijd naar Nederland.
2: Ja.
3: Ik heb zelf natuurlijk ook een paar keer in de Kuip mogen spelen. Dus dat is wel extra leuk. Dus ik ben heel benieuwd vanavond.
0: Ja. Ja, Feyenoord zit er goed in, hè?
2: Zeker.
0: Dus maken jullie kans?
3: Feyenoord zit er heel, heel goed in, ja. Die zijn in topvorm. En dat is knap, want ze hebben niet superveel geïnvesteerd. Nee. Ze zijn ook wel weer wat kwijtgeraakt. De trainer is natuurlijk vertrokken, nieuwe trainer. Ja, en het draait heel snel daar heel goed. Dus we weten dat Feyenoord in topvorm is. En we weten, en dat heb ik natuurlijk intern ook even verteld, dat de Kuip
0: kan kolken.
3: Een enerverend stadion kan zijn inderdaad. Dat het kan kolken daar. Dus we zijn voorbereid en... Ik denk wel dat het twee ploegen zijn die graag willen aanvallen, graag willen voetballen, graag de bal willen hebben.
2: Ja.
3: Dus ik verwacht wat dat betreft wel een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer.
2: Nou ja, en Marc-Jan, ik heb goed nieuws. Je maakt kans op twee kaartjes. We geven over een half uur twee kaartjes weg. Dus je zou naar de wedstrijd kunnen eventueel.
3: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Vanavond 6:45, aftrap dus in de Kuip, Feyenoord komen. We gaan inderdaad over een minuutje of 20. Twee kaarten weggeven. Dan kunnen gewoon nog vanavond naartoe. Hoe leuk is dat?
2: Absoluut.
0: En niet voor Marc-Jan, want die zit natuurlijk mooi op het plush daar in de Kuip. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, die moet lobbyen daar
0: natuurlijk. Ja, die gaat aan de bak. Overigens PSV gisteren verloren van Leipzig.
2: Zonde.
0: Maar Como heeft ze met 4-1 ingemaakt.
2: Oh jee.
3: Ja. Ja, dat klopt.
0: Moet je vandaag gaan. Echt, ja, het is leuk. We gaan ervoor zitten. Mark-Jan, leuk je gesproken te hebben. Goede vlucht naar Nederland en geniet van de wedstrijd vanavond.
3: Yes, goedjes.
0: Hoi. En blijf luisteren als je nog naar die wedstrijd wil. In die kolkende Kuip straks kaarten te winnen voor Feyenoord Como. Straks ook de mop van Cato. Maar eerst even luisteren naar de Four Non Blondes bij Joe.

0: tijd voor de mop van Cato. Ja, ik denk, houd kort.
1: Dokter, ik ben zo bang, fluistert de patiënt.
2: Wacht even,
1: dokter, ik ben zo bang, fluistert de patiënt. Het is mijn eerste operatie. Stil maar, zegt de dokter. De mijne ook.

0: het lijflied van een ouder of een leraar.
1: Waarom? It happens again?
0: Als het nog één keer gebeurt.
1: Oh!
0: Als het nog één keer gebeurt.
1: Dan moeten jullie met z'n allen nablijven.
0: En dan volgt een voor- en een achternaam.
1: Ja.
0: Koen Zwijnenberg. Ja, ja, dan weet je dat het fout
1: is. Hoe laat het is, ja. En dat gebeurde wel eens, kan ik je vertellen vroeger. Het is bijna 8 uur, het nieuws in de ochtendshow krijg je zo meteen van Alain Altena.
2: Ja, goedemorgen. Voor veel mensen is een dagje thuiswerken vandaag een goed plan. Waarom? Dat vertel ik zo.
1: En één noot van een hit die je straks in de ochtendshow gaat horen. Daar komt-ie.
0: Oh.
1: Dit is zo'n bas-slide.
0: Mag ik deze bas-slide nog een keer, hoor?
1: Ik vind het wel leuk, want Alain heeft al een idee.
0: Dat mag Alain het zeggen ook, hoor.
1: Nee. Ik wil weten wie van jullie...
2: Hij is van jou, Sam.
1: Ja.
0: To be with you, Mr. Big?
1: Oh! Nee.
0: Nee.
1: Kom op, je moet het weten, nog een keer.
0: Nee, dat weet ik niet. Dan ga ik allemaal gekke nummers... Nee, dat weet ik niet. Running in the Family?
1: Ja, zeker! En Running in the Family hoor je zo...
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je... Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump.

0: zin?
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: En die Chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers. Praxis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur krijg je van Alain Altena.
4: Goedemorgen. Rijdt mijn bus of trein wel? Ja, dat vragen veel mensen zich vandaag af nu er gestaakt wordt in het streekvervoer. Het is een actie van de vakbonden na vastgelopen cao-onderhandelingen. Het is nog wel even de vraag in hoeverre vandaag alles plat ligt. Deze buschauffeur rijdt vandaag niet en ze legt uit waarom.
5: Sommigen hebben wel vaste roosters, die weten het langer. En dat wil ze meerdere keren per jaar veranderen. Dat je dus niks kunt plannen, want je weet niet of je wel of niet moet werken. De onbetaalde pauzes, dat zijn wel heel veel belangrijke dingen.
4: Treinen van de NS rijden wel gewoon, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. Asielzoekers die te lang moeten wachten of ze in ons land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Asielminister Van der Brink is blij en wil de nieuwe regel binnen een week doorvoeren. Ja, dit jaar betaalde de immigratiedienst IND al dik 100 miljoen euro aan dwangsommen. Paus Leo is geopereerd aan het knobbeltje op zijn long. Het bleek een kwaadaardige tumor. Een deel van zijn rechterlong moest daarom worden verwijderd. De ingreep werd gedaan in een ziekenhuis in Rome, waar ze een speciale vleugel hebben voor de paus. Hij moet waarschijnlijk een week bijkomen van de ingreep.
6: Erg voor zijn kinderen ook.
7: Schande, wat is.
4: Ik ga heel snel door met
7: je. Ik vind deze paus een hele leuke paus. Een leuke vent is dat.
6: Mag ik wat gek zeggen? Deze paus zie je niet zo vaak.
7: Nou, dat. Nou, ik vind hem vrij zichtbaar, hoor.
6: Wel ja, dan zit ik niet in een, ander. Maar in de jaren 80, bij mijn weten, lag de paus elke keer op zijn knieën de grond te kussen.
7: Ja, dat was paus Johannes Paulus II.
6: Ja, deze is toch volgens mij wat minder in het publieke oog.
7: Ja, weet ik niet. Straks met Pasen is hij weer jouw man.
6: Laat ik zo zeggen, hij loopt een beetje de kantjes ervan af, deze paus.
4: Door met voetbal. Het was geen lekkere avond voor PSV in de Champions League. In Duitsland werd met 1-0 verloren van Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo werd er een penalty gemist.
8: Cadeautje voor PSV, pak hem dan maar uit. Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. De penalty trappen en de keeper redt met zijn voet. Keeper duikt naar links, steekt nog zijn been uit. Bal in het midden van het doel op een meter boven het gras.
4: Ja, was te horen bij de NOS. Volgende week speelt PSV opnieuw in de Champions League. Een uitwedstrijd tegen FC Porto uit Portugal.
7: En vanavond Feyenoord, hè?
6: Ja, 7:15, zometeen kaarten.
4: Het weer van Buienradar. Het wordt een lekkere herfstdag vandaag. Veel zon, in het binnenland ook wat wolken. En dat bij 18 graden.
7: 47 is het aantal vertragingen op dit moment op de weg. Dat is eigenlijk redelijk normaal, hè, voor de woensdag. Niet de drukste ochtend. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft is een ongeluk geweest. En daarom een half uurtje vertraging. Het is wel echt druk op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Dan ben je een uur langer onderweg.
9: Vanaf maandag. 5 dagen lang, 590.

0: met Koen en Sander. De Koen
1: en Sander Show. En we nodigen je uit om te gaan stemmen op die 90's Top 500. Hierop is ook gestemd door Ryan en Marloes en Ilona Sweers.

0: En dat op een woensdag.
1: Je bedoelt As.
0: As woensdag.
1: As woensdag. Hier is As.

0: Daar zijn we weer. Goedemorgen, elke dag tussen 6 en 10 de ochtendshow van Joe. Over een half uurtje gaan we iets heel leuks bekendmaken.
1: Ja, iets geks, maar iets heel leuks.
0: Iets heel leuks. Het heeft alles te maken met Gooise vrouwen en mijn twee tackles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. En toch lijkt het te raden, maar is het ook weer lastig te raden. Maar goed, over een half uur hoor je meer.
0: Precies, 9:15. Dan de dag van vandaag, want het is een spannende dag. Dat zei ik gisteren ook. Maar gisteren ging het feestje helemaal niet meer door. Het heeft alles te maken met het weer en ik heb het over vliegen.
1: Ja.
0: Want daar hebben we het al toch een tijdje over. Ik ga vliegen, zelfstandig een vliegtuig aan de grond krijgen. Lukt dat na 3 vlieglessen? Nou, dat is de vraag. Gisteren had het moeten gebeuren, maar gisteren gooide het weer een roet in het eten. Dus gisteren is de boel helaas, moet ik erbij zeggen, afgelast.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want het gaat vandaag alsnog gebeuren.
1: Ja, want de weersvoorspellingen zijn gewoon ronduit goed. Toch? Ja,
0: sterker nog, ik heb net een voiceberichtje gekregen. Een berichtje, een appje van mijn vlieginstructeur. Zijn naam is Gert-Jan. Hij geeft les op het vliegveld Teuge en hij stuurde net dit.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Gert-Jan hier, vanaf vliegveld Teuge. Gisteren kon het helaas echt niet doorgaan vanwege de laaghangende bewolking. Maar voor vandaag ziet het er een stuk beter uit. Dus ik zie jullie graag straks op Teuge. En dan gaan we kijken of Koen het vliegtuig heel gaan laten op de landingsbaan. En graag het zonnetje meenemen.
1: Nou, het zonnetje, dat zal gaan schijnen. Het wordt vandaag 18 graden. Klein beetje bewolking zal niet laaghangend zijn, maar vooral zonneschijn. Dus ideaal vliegweer.
0: Ah, dit is helemaal fantastisch. Helemaal fantastisch. Mocht je het willen, volgen. Wij gaan vliegen vanaf 3:00. Dat is ook te horen hier bij Joe, bij Edwin. Dus vanaf 3:00. En het leuke is, Sander, ja, je hebt een belangrijke taak. Ik moet het vliegtuig vliegen, maar jij zit achterin. Jij gaat mee omhoog en jij doet verslag.
1: Ik word een beetje de meneer Aard van deze excursie eigenlijk. De meneer Aard. Zie je de landingsbaan al? En nou, zo. Maar dat komt helemaal goed.
0: De PHTGM stijgt op om 3:00.
3: Met Joe zit je front row.
0: Ook leuk om even de Instagram-pagina van de Koen en Sander Show te checken. @KoenenSander vind je namelijk de route die we gaan vliegen. Mocht je daar nou in de buurt wonen, is het altijd leuk om even te zwaaien. Even een filmpje te sturen.
1: Vind Kijk, je moet naar boven kijken. Daar staan wij te zien.
0: Vanavond moet je gewoon naar de televisie kijken. Of misschien zit je wel in het stadion.
1: Ja, wij hebben, en dat is echt leuk, want ook voor Feyenoord is het alweer lekker begonnen. Wij hebben 2 tickets voor een bijzondere wedstrijd in de Champions League notabene. 7:15 ben je in de Kuip als je ze wint om te kijken tegen Feyenoord, tegen Como.
0: Ja, Champions League is toch altijd wel altijd geweldig om mee te maken. Daar gaat het echt om de knikkers.
1: Zeker weten. Een schappelijk tijdstip en een hele bijzondere tegenstander.
0: Wat moet je doen om vanavond nog in de Kuip te zitten en om 7:15 lekker te gaan kijken naar die wedstrijd? Dat is nu luisteren naar Sander. Want Sander heeft een raadsel.
1: Ja. Even kijken of je wakker bent en of je grijze massa het alweer doet op dit moment van de dag. Let goed op. 1 antwoord is mogelijk. Shaquille van Persie heeft 2 Nederlandse munten die samen 3 euro waard zijn. 1 van de 2 munten is geen munt van 1 euro. Dus 1 van de 2 munten is geen munt van 1 euro. Welke 2 munten zijn het? Shaquille van Persie heeft 2 Nederlandse munten. Zijn samen 3 euro waard. 1 van die 2 munten is geen munt van 1 euro. Welke 2 munten heeft hij?
0: Ja, daar moet ik toch even over nadenken.
1: Daar moet je even over nadenken. Kom maar door, via de app, meld je, geef het antwoord en win 2 kaarten. En zie Feyenoord winnen van Como vanavond.
0: Oh, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn.

0: Viva Baby. Met Joe zit je front row.
1: Ah, we hebben wel vette dingen geregeld hoor. Want vanavond speelt Feyenoord in eigen huis tegen Como. Aftrap 6:15 en dan hebben we het over de Champions League. En dan mogen wij 2 tickets voor weggeven. Gewoon dat je vanavond er al zit.
2: Ja, heel simpel. Je bent gewoon VIP. Je wordt daar met alle egards ontvangen. En hopelijk ga je een prachtig goede wedstrijd zien.
1: Wander, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen, Wander. Hoe is het?
3: Ja, heel goed.
1: Heel goed.
2: Zal ik even weggaan? Dan krijgen we de Koen en Wander Show.
3: Ja, gezellig.
1: Ja. Wander, jij bent... Voor wie ben je? Voor Feyenoord, neem ik aan, hè?
3: Ja, altijd. Ja, altijd geweest ook. Ja.
1: Oké. Okay. Veel in het stadion geweest ook?
3: Regelmatig.
2: Ja, ze maken kans vanavond, hè? Ze zijn echt goed in vorm.
3: Ja, het wordt een mooie pot.
2: Zo, dat wordt het zeker. Nou goed, je kan erbij zijn, Wander. Ik heb een raadsel voor je.
3: Ja.
2: Het is een doordenker. Shaquille van Persie heeft 2 Nederlandse munten die samen 3 euro waard zijn. Ja. Eén van de 2 munten is geen munt van 1 euro. Welke 2 munten zijn het? Een paar foute antwoorden die binnenkomen. Dylan denkt aan 2 munten van 1,50. Martin zegt, zijn het dan 2 Riksdaalders, omgerekend 3 euro? Jaap zegt heel simpel, 2 munten van 2 euro. Nou, zo komt er van alles binnen. Maar Wander, wat is het goede antwoord?
3: Ja, dat is natuurlijk 1 munt van 2 euro en 1 munt van 1 euro.
2: Ja, het zit in de formulering. 1 van de 2 munten is geen munt van 1 euro, maar de ander dus wel.
1: Ja! En Wander, dat betekent dat jij vanavond naar Feyenoord Como gaat!
3: Geweldig.
1: Ja, je bent erbij. De kaarten worden je aangeboden door Eurojackpot. Mocht je er nou niet bij zijn vanavond, kun je natuurlijk wel de wedstrijd gaan kijken om 6:45 op Ziggo Sport.
2: Mooi te waard.
1: Krijgen we het allemaal mee in de Champions League daar. Maar Wander, jij bent erbij. Gaan er ontzettend van genieten. En natuurlijk even antwoord geven op de vraag, wie neem je mee?
3: Ja, mijn schoonvader.
1: Oh, wat leuk.
2: Heet hij toevallig Koen?
3: Nee. Nee, en ook geen Sander.
2: Wel Sander.
1: Wander, veel plezier. En hoeveel gaat het worden?
3: 3-1.

0: Bon Jovi. You give love a bad name. Het nieuws van 8:30 komt er alweer aan. Alleen, waar ga je het over hebben?
1: Nou, het kabinet is boos op studenten, want die doen steeds vaker iets met hun scriptie wat niet mag.
0: En rara? Wat is dat? Ah, dat kun je raden. Geen idee, Sander?
2: Jawel, maar ik wil het spannend houden.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
10: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op wel.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro... 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro... en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Weerbericht van de Buienradar. Veel zon vandaag in het binnenland. Ook wat wolken bij 18 graden. En vliegveld Teuge vanmiddag. Zon, wolken, weinig wind. We moeten gaan vliegen natuurlijk, hè, Sander?
14: Ja, leuk, ja. leuk. Kunnen we nog langs de Gallegal?
13: Vanaf... nou, jij wel.
14: Die storing, hè?
13: Jij bent passagier. Vanmiddag vanaf 3 uur is de vlucht te volgen. En de vraag is, ga ik hem natuurlijk veilig kunnen landen na 3 vliegles?
14: Ja.
13: Goed, dan kijken we eens even naar het verkeer. Gewoon het verkeer op de weg, niet in de lucht. Het is redelijk normaal voor een woensdag. 43 vertragingen zijn er. Het is drukker op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Reizen houdt een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum voor de Keizersveerbrug, 25 minuten. En dan een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Numansdorp. Daarom 40 minuten extra. 8:30 en het nieuws. Hier is Alain Altena.
15: Ja, goedemorgen. We hebben afgelopen jaar opnieuw minder vlees gegeten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Gemiddeld at een Nederlander vorig jaar ongeveer 34 kilo vlees. Zo'n 3 kilo minder dan het jaar ervoor. En dat dadelijk komt vooral doordat er minder varkensvlees op het menu stond. We zijn wel iets meer kip gaan eten. Steeds meer studenten gebruiken chatbots om hun scriptie te schrijven. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs 1 op de 5 scripties voor het grootste deel door AI is gemaakt. Onderwijsminister Letschert vindt het niet kunnen.
16: Stel je dat een vraag aan ChatGPT en daar komt een antwoord uit en dat is een hele scriptie. Ja, dan ben je gewoon frauduleus ook bezig. Dat betekent dus ook dat de instellingen moeten nagaan. Zijn we dat ook voldoende aan het checken?
15: Ja, studenten zouden weinig moeite hebben om AI te gebruiken, omdat volgens hen iedereen het doet. En ze vinden het ook naïef als scholen denken dat het niet gebeurt.
13: Nou, is dit ook wel een beetje de potverwijte ketel van de onderwijsminister? Want was het niet een tijdje geleden in het nieuws dat ook de Tweede Kamer heel veel gebruik maakt van AI? Officiële stukken die gewoon geschreven zijn door AI.
14: Ja, nee, mee eens.
13: Ik ben het wel mee eens. Kijk, een scriptie is natuurlijk, gaat wel ver om dat gewoon helemaal door.
14: Nou ja, daar moet je nog echt van leren. Hè? Dat bewijs je dat je iets geleerd hebt. En in de Tweede Kamer is wel dat ze niks geleerd hebben.
15: Ja. Leuk nieuws voor fans van Michael Jackson. Er komt een documentaire over zijn legendarische optreden tijdens de Super Bowl. Dat was in 1993. In de docu zijn nooit eerder vertoonde beelden te zien van de voorbereidingen achter de schermen. Je moet alleen nog wel even geduld hebben, want de film verschijnt pas volgend jaar. En hij is dan te zien op Disney+. En je telefoon een kwartslag draaien als je een serie of video kijkt. Ja, wel zo lekker, een grote scherm, zou je denken. Nou, voor sommige mensen is het toch te veel gevraagd. Daarom worden er steeds vaker series gemaakt die je verticaal kan kijken op je telefoon. Het gaat dan om ultrakorte afleveringen van 1 tot 3 minuten, ook wel microdrama genoemd. Ja, jongeren zijn al lang gewend aan verticaal kijken via bijvoorbeeld TikTok en Instagram. En naar China en Amerika haken nu ook Nederlandse mediabedrijven in op de trend. Zo zijn RTL en Talpa al bezig met speciale series die je zo recht op je smartphone wegkijkt.
14: Ja, goed hoor. Want als het draaien van een kwartslag van je scherm al te veel moeite is...
13: Ja, dit is, ja.
14: Dan denk ik dat het gewoon niet meer goed gekomen met de hele wereld.
13: Ja.
14: Als dat al te veel moeite is, je scherm een kwartslag draaien...
13: Wat wordt de volgende stap? Dat we onze televisie thuis ook rechtop moeten gaan zetten?
14: Nee, dat je gewoon een soort van infuus in je oog krijgt... en dat gewoon de beelden worden geprojecteerd... dat je vooral lekker kan blijven zitten. Ja, het is toch ongekend, dames en heren. Lieve Koen.
13: Sander.
14: Weet je nog dat wij afgelopen donderdag met Linda de Mol belden?
13: Jazeker.
14: Ja, nou goed. Een nieuw seizoen Gooise Vrouwen is begonnen. En 4 maanden geleden kreeg jij een gastrol in Gooise Vrouwen. En ja, je mocht natuurlijk je opwachting maken. Jij bent op een lenteavond naar Laren gegaan met je 2 tackles. En Linda de Mol had in dat gesprek goed nieuws.
8: En ik heb goed nieuws voor je.

0: Would Die For You. Nou bestaat dit programma 20 jaar. Sander, ik weet veel over jou en jij weet veel over mij. Maar ik heb gisteren iets geleerd wat ik nog niet van je wist. Jij hebt nog nooit Prince live gezien.
1: Nee, en het grappige is, ik heb jou ook nog nooit helemaal naakt gezien. Dus zo valt er altijd nog wat te wensen over.
0: I Would Die For You van Prince. Goedemorgen, straks om 9 uur. Dat is een kwartiertje. Dan gaan we lekker weer de sing-along in. Heerlijk. Maar nou, eerst even iets anders.
1: Ja, 4 maanden geleden heb ik natuurlijk een gastrol voor jou mogen regelen in Gooise Vrouwen. Ja. Nou, dat is allemaal, heeft allemaal plaatsgevonden. Je hebt je opwachting gemaakt. Je hebt de scène gespeeld met Linda de Mol. Inclusief je prachtige, lieve 2 tackles. Tetje en Olly hebben ook een opwachting gemaakt. En we hadden natuurlijk afgelopen donderdag Linda aan de lijn. En we weten dat je er ook echt in zit. Je bent er niet uitgeknipt. Nee. Je hebt de montage gehaald zoals het deed. Je bent te zien in aflevering 4. Nou, kan het dan nog leuker? Ja, dit verhaal krijgt namelijk een hondenstaartje.
0: Ja, dit is zo ontzettend leuk. We hebben aan de lijn, en de naam alleen al zeg, Eppo van Lispen tot Zevenaar. Goedemorgen.
2: Ja, een hartelijk goedemorgen. En het is een goedemorgen. Want het is mooi nieuws volgens mij wat er gebeuren gaat. Ja, jullie komen bij ons, zeg het, vertel het maar zelf.
0: Eigenlijk. Nou, kijk maar even vertellen, want wie is Eppo van Lispen tot Zevenaar? Directeur van Beeld en Geluid in Hilversum natuurlijk. Het prachtige... Alleen al dat gebouw valt natuurlijk op.
2: Ja, zeker. Ik noem het altijd de kleurige bonbon, zeg maar, van het Mediapark.
0: Ja, het steekt vooral af tegen alle lelijkheid voor de rest op het park. Is dit een prachtig mooi gebouw. En Eppo, zeg jij het maar, want wat gaat er gebeuren?
2: Ja, wij kunnen natuurlijk alweer nachten niet slapen, maar op 30 oktober is het zover. Dan krijgen wij in, zeg maar, een voorpremière van deze geweldige aflevering nummer 4 in ons gebouw. Jullie zitten dan ook uit van, bij ons gebouw. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en dat is natuurlijk nu al mooi. We hebben de hele Oscar-jury ook uitgekozen te kijken. Want ja, ik vermoed dat dit toch een van de grootste Oscars aller tijden gaat worden. Zeker voor de bijrol, of misschien wel een hoofdrol. En ja, dan hadden we gedacht, jullie zelf ook eigenlijk wel, het kan niet dat alleen maar de baasjes komen kijken, want ja, het gaat ook over honden. Ja. Dus ja, nou, dat is volgens mij de grote verrassing. Iedereen is uitgenodigd om naar die uitzending live te komen kijken, maar vooral naar die film natuurlijk ook. En dan, jawel, mogen ze hun hond meenemen.
0: Ja, kijk.
2: Dat lijkt mij, ja, dat is bij hoge uitzondering overigens. Maar daar komt het er wel op neer. En ja, het is, I'm not a woman, I'm not a man, I'm something that you never understand. Dat zei Prins net al in I Would Die For You. Ja. Ik zei niet zomaar een hond, maar dan tackles. Nou, tackles, de mooiste hondjes van Olly en Ted. Ja, dat klopt eigenlijk. Nou, ik heb een hondenfluitje ervoor.
0: Geeft deze man een radioprogramma.
1: Nou, het is vooral geluid en weinig beeld op dit moment. Maar Eppo, even heel kort. Want heel leuk, fantastisch enthousiasme. Maar laten we even toch tot de kern komen. Jij stelt 30 oktober in Beeld en Geluid, welbekende omroepmuseum, een zaal beschikbaar. Waarop wij met luisteraars, met tackles, die aflevering in première laten gaan. En dan gaan we met z'n allen kijken. En ondertussen maken we die vrijdagochtend ook vanuit jouw plek Beeld en Geluid Radio.
2: Ja, dat is wat er gaat gebeuren. En wij zorgen voor de popcorn voor de hondjes, zeg maar.
0: Oh, geweldig. Ja, geweldig. Dames en heren, er komt een première aan. 30 oktober. En dit is dus het moment. En ik vind het leuk dat jij dat zegt, Eppo. Want kijk, ik ben natuurlijk gek van tackles. Overigens, alle honden vind ik leuk. Maar tackeltjes, dat zijn zulke eigenwijze, grappige beestjes. Soms ook heel irritant, want ze blaffen de oren van je kop. Maar ze zijn zo leuk. Dus hoe gaaf is het, als het ons gaat lukken, om die zaal gewoon vol met tackles en tackle-eigenaren te krijgen?
1: Ja, en sorry.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Mijn broer die heeft ook zo'n kleine kanientje tackle. Ja. Wij noemen hem, wij zijn natuurlijk van adel, van die spetsenders. Dit is Graaf Goof. En die krijgt wat mij betreft nu al een ereloge.
0: Komt je broer ook, ja?
2: Ja, ik ga ervoor zorgen natuurlijk. Dat kan hij niet missen. Vooral leuk. De Graaf Goof mag het niet missen.
0: Nee.
1: Nou ja, ontzettend leuk, Eppo. We kijken eruit. Dan is het natuurlijk weer een première. Is de vraag, is het black tie? Hè? Moeten we in smoking? Nee, de dresscode is bodywarmer. Want zo is het ooit allemaal ontstaan, hè?
0: Gooise Vrouwen,
1: Roelien. Een bodywarmer aan, dan ben je welkom. En, nou, het is, en ieder met tackles kan zich nu ook een beetje aanmelden.
0: Ja, op de site hebben wij een infoformuliertje. Mag je even aanmelden. Je mag ook gewoon een appje sturen als je dat makkelijker vindt. Maar mensen met tackles. En zorg ervoor dat je kan op vrijdagochtend 30 oktober Hilversum. Want daar vindt de officiële première plaats. Eppo, hartelijk dank voor de medewerking en tot de 30ste.
2: Ja, met heel veel plezier. Dag.
1: Dag Eppo.
2: Hoi, hoi.

0: Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? Maar de 9 uur nieuws komt eraan. Alle hebben ga je het over hebben.
1: Nou, zometeen is er veel voetbal. Je hoort zo Feyenoord trainer Van Bronckhorst over de Champions League vanavond. Maar er is ook nieuws over Ajax.
2: De drie noten.
0: Straks na 9 dan gaan we van start met de Singalong. En er komt heel veel leuks op je af. En we hebben lekkere liedjes voor je klaarstaan. Eén van de liedjes gaan we niet prijsgeven, maar mag je gaan raden. 1, 2 of 3 noten. Sander, daar ga jij over.
3: Ja, we beginnen 1 en wie weet hoe ver we komen.
0: Als je nou de titel weet, mag je gaan appen. We geven weg het Koen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed. Het gaat om dit liedje.
3: Ja.
0: Dat was 1 noot. Moet daar een nootje bij?
3: Durf hem wel aan, denk ik. Nog 1 keer.
0: Nog 1 keer deze ene noot? Komt-ie.
3: Nee, nog toch een tweede.
0: Oh, gelukkig.
3: Ja, dat is goed zo. Nog steeds pittig, maar te doen.
0: Ik wou zeggen, ja, ik vind hem niet makkelijk, hoor.
3: Pittig, maar te doen.
0: Nou, voor die prijzen mag je nu gaan appen. En de vraag is dus, hoe heet dit nummer? En de andere vraag is, heb je al gestemd?
4: Als ik de 90's zou moeten omschrijven in 1 woord... zwijmelen?

0: de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op.
1: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouder.nl. Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
23: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
26: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Het nieuws van de 9 uur. Hier is Alain Altena.
4: Goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de staking in het streekvervoer vandaag. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva en rijden er tot zeker 1 uur vanmiddag geen bussen van EBS. Vooral Flevoland, Gelderland en de regio rond Den Haag heeft daar last van. En ook deze buschauffeur staakt mee.
5: Wij willen geen verslechteringen. Hetgeen wat we nu al hebben, dat kan altijd beter. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar we willen pertinent geen verslechteringen. Geen diensten die maximaal opgerekt worden tot 10 uur. We hebben al diensten van 9 uur op een dag. Dat is mooi genoeg.
4: Zei die bij Omroep West. Na mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 dag het streekvervoer platleggen. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, dat melden Kroatische media. Morgen speelt Ajax daar een wedstrijd in de Conference League. Supporters zijn opgepakt in het centrum van Split, mogelijk omdat ze wapens bij zich hadden. Maar beelden van de arrestaties gaan rond op internet. Er zou niet zijn gevochten. Veel mensen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten in het donker. De stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Komt door nieuwe Russische aanvallen op energievoorzieningen. Zeker 6 mensen zijn daarbij omgekomen. Het is al de 3e nacht op rij dat Rusland de energieinfrastructuur aanvalt. En terug naar het voetbal. Feyenoord komt vanavond weer in actie in de Champions League. Na de 5-1 nederlaag bij Barcelona spelen ze nu thuis tegen het Italiaanse Como. Belooft sowieso een mooie avond te worden. Want de wedstrijd in de Champions League heeft volgens trainer Giovanni van Bronckhorst altijd iets speciaals.
10: Blijft iets magisch, ik weet niet wat het is, maar zodra die hymne opkomt, dan krijg je zelfs nu weer kippenvel. Dat is iets magisch dat we allemaal voelen. Jullie als journalisten, wij als spelers, coaches en met name ook de fans natuurlijk.
4: Ja, de wedstrijd begint vanavond om 6:15. Het weer van Buienradar. Het wordt een lekkere herfstdag vandaag. Veel zon, in het binnenland ook wat wolken. En dat bij 18 graden.
3: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Er is er weinig aan de hand. Een redelijk normale. Een doorsnee woensdagochtendspits. 30 vertragingen. En de langste op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Limes Aquaduct en het Ringvaart Aquaduct. 40 minuten extra reistijd. Nou, ik vind het een lastige opgave. Sander is niet verder gegaan dan 2 noten. Je zou dus op basis van deze 2 noten moeten weten hoe dit liedje heet.
27: Ja, nou dan denkt Gea aan Bed of Roses van Bon Jovi en Julian aan Take On Me van AHA, ook niet goed. En Gea komt zelfs met November Rain.
3: Oh,
27: ook niet goed. Nee, het is echt een ander liedje.
3: Komt u nog één keer. De opgave van vandaag voor het Koen en Sander showpakket en de kussen van Beter Bed. In de app mag je laten weten hoe die heet.
28: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590

0: Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Joyce uit Den Bosch, 48 jaar. Ja, ik neem aan dat je wel eens een keer carnaval viert daar in het zuiden van het land.
1: Zeker, zeker.
0: Dus Malle Babbe, Rob de Nijs heb jij regelmatig meegezongen?
1: Zal waarschijnlijk wel zijn geweest, ja.
3: En wat voor carnaval vierder ben jij?
1: Rustiger denk ik.
3: Gewoon lekker thuis met de gordijnen dicht.
1: Nee. Smiddags gaan en eind van de avond weer terug.
3: Maar het is, nog geen maand. Dan is het het 11e van de 11e.
0: Oh ja.
1: Klopt.
3: Had jij daar een beetje zin aan?
1: Ja, jawel hoor.
3: Ik hoor het al.
0: Dus matig enthousiast.
3: Matig enthousiast.
0: Joyce, we gaan het hebben over iets waar je hopelijk heel blij van wordt. Dat is namelijk de singalong. En we hebben natuurlijk van de 3 beschikbare noten van deze hit 2 noten laten horen. En het is eigenlijk niets meer dan een roffeltje. Dan een stukje drums. Maar de vraag is, welk liedje is dit, denk jij, Joyce?
1: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
3: Weet je dat zeker?
1: Ja, weet ik heel zeker.
3: Weet je dat echt zeker?
1: Weet ik heel zeker.
3: Nou, dan is het ook goed.
1: Mooi.
0: Ja, Joyce, geen verrassingen voor jou. Het is het juiste antwoord. En daarom krijg jij een Koen en Sander Show pakket en een kustenaarwens van Beter Bed.
1: Oh, super. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. En ga je nog wat leuks doen vandaag op deze woensdag?
1: Werken.
0: En is dat leuk voor je, Joyce?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Oh, gelukkig.
3: Nou, veel plezier vandaag en ook alvast voor carnaval.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: En zometeen in die uitzending in de singalong hebben we nog Madness. Baggy Trousers komt eraan en hier is Lionel Richie. De oplossing van ons 3-noten spelletje heet Dancing on the Ceiling.

0: Yo, 90's top 500. Zijn de dagen waarop je mag gaan stemmen. En dat kan via de site en via de app van Joe. Op jouw favoriete liedjes uit de jaren 90. En we zijn het toch allebei wel over eens, Sander. Dat decennium, jaren 90. Dat de muziek daar van links naar rechts ging. Hè, dat er een verscheidenheid aan muziek voorbij kwam.
1: Alle genres die we nu nog kennen, behalve dubstep, stamt zo'n beetje uit de jaren 90.
0: Als ik tegen jou zeg, Luisa Gabriela Bob.
1: Nou, dan swipe ik naar links.
0: Ja, we kennen haar als artiestennaam. Is Gabriel.
1: Ja, ja.
0: Ik heb even gecheckt. Hoe heet ze nou? Ze heet voluit Luisa Gabriel Bob. En zij viel ontzettend op in de jaren 90. Nou, in de eerste plaats omdat ze goede muziek maakte. Maar ook omdat ze een oogklepje, zo'n ooglapje op had.
1: Ja.
0: Ze had namelijk een oogaandoening. Was ze heel onzeker over in de jonge jaren. En daarom had ze een ooglapje. En dat werd eigenlijk een beetje haar handelsmerk.
1: Ja, ja, veel hits gaat dan hoor. Out of Reach weet ik nog.
0: Zeker.
1: If I Ever met E17.
0: Ja, klopt ja.
1: Geweldig ook. Ja.
0: Ja, maar een van de leukste liedjes uit de jaren 90. En een klein stemadviesje mijnerzijds. Als je dan gaat stemmen via de app en via de site. Vergeet dan deze niet. Gabriel and Dreams.

0: Supertramp. Give a little bit. In the Joe Sing-Along. En we krijgen zometeen een nogal internationaal half uurtje, Sander.
1: Absoluut.
0: Ja, we hebben natuurlijk Nederland. Morgen.

0: naar Spanje. Hebben we het op zijn Engels.
1: Sorry.
0: Hey.
1: Nou. Doe een paspoort verlengen mee.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Soms zul je zeggen...
16: Jij blijft mij inspireren, pap.
15: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika. 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
24: Daar heb je Huub van Hubo.
25: Hoi.
24: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
27: Die
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: En dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht van Buienradar. Een heerlijke herfstdag vandaag. Veel zon, wat wolken en 18 graden. En wij gaan vanmiddag de lucht in, Sander.
3: Ja, absoluut.
2: Vanaf 3 uur kun je het gaan volgen. Dan stappen wij in een klein eenmotorig vliegtuig. Het is de bedoeling dat ik hem veilig aan de grond weet te krijgen na een paar vlieglessen.
3: 3 uur is dat. Ik kijk uit naar het moment van pak een beet 4:05 zoiets. Als we echt goed onderweg zijn op goede hoogte in de lucht. En dat ik dan de vraag krijg, chicken of pasta?
2: Ik kan je vast zeggen dat de catering aan boord vrij matig is.
3: Echt, wat zonde.
2: Daar zou je toch zelf voor moeten zorgen. De route is te volgen op onze Instagram-pagina. Kun je precies zien waar we overheen gaan vliegen vanmiddag. En het weer ziet er in ieder geval...

met Koen en Sander. Ze zijn net in Duitsland geweest ook voor een reeks concerten. De mannen van de Backstreet Boys hoor je zo dadelijk. Nu in de singalong Anita Meijer meezingen mag met Why Tell Me Why.

0: ze hebben heel veel hits gehad in de jaren 90. De Backstreet Boys. Maar hoe hoog gaat dit liedje eindigen in de top 500 volgende?
1: Ja, als hij er al in komt.
0: Twijfel je daarover?
1: Nou kijk, als je 500 liedjes te verdelen hebt en ze hebben We've Got It Going On, I'll Never Break Your Heart, Care Down, Quit Playing Games With My Heart, Anywhere For You, Everybody, As Long As You Love Me, All I Have To Give, I Want It That Way, Larger Than Life. Ja, dan heb je er al 12 te pakken. En dan zouden ze al bijna meer dan een % van die lijst. Ja, ik... Maar dit is wel lekker, hoor.
0: Als de Backstreet Boys fanclub zich ermee gaat bemoeien, dan komen ze er allemaal in.
1: Ja, natuurlijk. Maar je hebt ook een Take That fanclub. En een E17 fanclub. En een Twarres fanclub. Oh nee.
0: Nee, dat niet. Maar stemmen, doe het op je favoriete liedjes. Mag op de Backstreet Boys. Mag ook op iets anders natuurlijk in de Joe-app en Joe.nl. Straks Brian Adams in de singalong. Nu Marianne Rosenberg.

0: kijkt in je agenda en je ziet dat je vanavond nog niks hebt. En je denkt, die Bryan Adams vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dan kun je hem vanavond gaan zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. En er zijn nog kaarten voor.
1: Absoluut, en het is de moeite waard. Ik denk dat ik hem een jaar of vijf geleden heb gezien, ook in die Ziggo Dome. Het is echt wel goed hoor.
0: Ja, wat heeft hij een hit gemaakt ook.
1: Alles komt voorbij, Everything I Do, All For Love, ook natuurlijk The Rockers, Cuts Like a Knife. Nou, het is echt de moeite waard.
0: Dit was
1: de greatest hit show.
0: Somebody van de Bryan Adams vanavond dus te horen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wij zijn vanmiddag weer te horen, want de dag is nog niet voorbij wat betreft Koen en Sander. Wij gaan straks naar het vliegveld van Teuge. En dan gaan we vanmiddag opstijgen in de Cessna, de paphotel Tango Golf Mike, Sander.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja. En dan ga ik hopelijk veilig en wel die Cessna weer veilig aan de grond krijgen.
1: Zo niet, morgenochtend hier Edwin Orlander.
0: Vanmiddag vanaf 3 uur te volgen en de route vind je op de Instagram-pagina @Koen en Sander. Zometeen Team Warp met Michael Jackson.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Kijk eens, schat, hier is je thee.
3: Ah, heerlijk.
2: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
3: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen. Al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
3: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Goedemorgen, 10 uur, het nieuws met Alain Altena.
8: Goedemorgen. Actieclub Wakker Dier is blij dat we minder vlees eten. Afgelopen jaar aten we per persoon gemiddeld 34 kilo vlees. En dat is zo'n 3 kilo minder dan het jaar ervoor. En volgens hen is dit niet een nieuwe trend.
9: Sinds 2019 zien we dat vleesconsumptie geleidelijk daalt. Dus dat is heel goed nieuws voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid.
8: We lieten vooral varkensvlees vaker staan, al zijn we met z'n allen wel iets meer kip gaan eten. Dan een onderzoek in Rotterdam. Daar zijn vannacht 2 auto's en 2 busjes uitgebrand. Dat meldt Rijnmond. De auto's en bussen stonden naast elkaar. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Het is een spannende dag voor de oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij hoort namelijk wat de rechter beslist in zijn hoger beroep. Schuiling wordt ervan verdacht dat hij 2 jaar geleden masturberend achter het stuur zat op de snelweg. Eerder kreeg hij een boete van €250, maar daar ging hij tegen in beroep. Schuiling zegt namelijk niks fout te hebben gedaan en dat hij alleen last had van zijn buik. En dat is een spannende strijd, maar Groningen heeft hem, de titel Boom van het Jaar. Die staat namelijk in het Groningse Middelstum. Het had hem de Rode Beuk bij de plaatselijke kerk. En de boom won de verkiezing uiteindelijk overtuigend met bijna 7000 stemmen. Hoewel de beuk het zwaar heeft door droogte, mag hij zich nu de mooiste van het land noemen. En doet hij volgend jaar mee aan de Europese verkiezing. Het weer van Buienradar. Lekker herfstweer vandaag met veel zon en een paar wolken. Blijft droog bij max 18 graden.
7: Langs de file komt door een ongeluk een half uur geleden op de A16 Rotterdam-Breda. Voor Prinsviel 26 minuten, 6 kilometer.
10: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 519.

0: is Joe met Timo Perlin.
1: En op het stemlijstje van Marit Verkoop in Apeldoorn staat Michael Jackson met Black and White. Marit Verkoop, een uitstekende keuze.

op deze dag. Pak de scheurkalender erbij. En dan zien we dat het 14 oktober is. Ja, blaadje van de scheurkalender. En we kijken ernaar. En er staat de volgende uitspraak op. Iemand op straat een glimlach geven kost je niks. Het is wel een beetje een Xenos uitspraak. Love, love, love. Ook gewoon weer waar, hè? Goedemorgen, 10 voor half 11. Je luistert naar de beste 70s, 80s en 90s van Joe. Dit is Lenny Kravitz.

0: Hey, ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Even bollen.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
17: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
20: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
21: Nu bij Scapino op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
25: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door.
10: ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee,
10: proteïneshakes.
13: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
10: Milner.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
23: Lekker bezig.
24: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder, Simpel.
28: Half elf, veel politie en hulpdiensten op de A16. Knooppunt Prins viel bij Breda. Komt door een ongeluk. Kleine chaos daar. Wil je richting het zuiden, dan moet je de omleiding volgen via Roosendaal.

Corrie Baggio. En Peter Gabriel is bezig met een nieuw project. Hij brengt dit jaar bij elke volle maan een nieuw liedje uit. Volgende maan, die vol is maandag 26 oktober. Komt hij weer aan. Maar deze krijgt voor mij altijd een zonnetje.

Wat gaat dan echt gebeuren? Koen en Sander van het Joe Ochtendshow. Die vliegen vanmiddag dan echt over Nederland. Gisteren was het uitgesteld door het weer. Met achter de knuppel Koen Swijnenberg. Die als vliegtuigfanaat zijn tweede les krijgt. En hij gaat het vliegtuig zelfstandig aan de grond krijgen. Serieus waar. Als je ze over ziet vliegen. Het is een wit met rood vliegtuigje vanmiddag met de letters PHTGM. Ze gaan vliegen tussen 3:15 en 4:15. Sander, die zit op de achterbank van het vliegtuig, gaat live verslag doen. En het is allemaal te horen bij Joe live tussen 3:15 vanmiddag.

0: Abba en Does Your Mother Know About Joe. En we gaan zo door met de beste 70s, 80s en 90s. Met... Oelala, Madonna en Vogue. Na het nieuws van 11 uur. Hallo.
1: Nou, we vieren vandaag een verjaardag van iemand die we allemaal kennen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
12: Samen slimmer zorgen.
13: Verbego Zorgservice.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Dit is Joe. Het is 11 uur, dit is Alain Altena met het nu.nl nieuws. Goedemorgen.
18: Ja, voor veel mensen ziet de ochtend er zo uit.
19: Ik wil naar school, maar de bussen rijden allemaal niet.
18: Ja, op veel plekken in het land wordt gestaakt in het streekvervoer. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva. Op andere plekken rijden die wel. In Brabant vallen de meeste bussen uit. Maar ook deze leerlingen die Hart van Nederland sprak last van.
20: Dat is niet echt fijn voor ons, maar ik kan er niks aan doen, denk ik.
19: Maar misschien is er een goede reden voor, dat weet ik niet.
18: Nou, de reden is vastgelopen onderhandelingen. Bonden en medewerkers staken voor een betere cao. Steeds meer studenten gebruiken chatbots om hun scriptie te schrijven. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs 1 op de 5 scripties voor het grootste deel door AI is gemaakt. Onderwijsminister Letchert vindt het niet kunnen.
21: Stel je dat een vraag aan ChatGPT en er komt een antwoord uit en dat is een hele scriptie. Ja, dan ben je gewoon frauduleus ook bezig. Dat betekent dus ook dat de instellingen moeten nagaan. Zijn we dat ook voldoende aan het checken?
18: Studenten zouden weinig moeite hebben om AI te gebruiken, omdat volgens hen iedereen het doet. Mensen vinden het ook naïef als scholen denken dat het niet gebeurt. Zeker 6 doden bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. In hoofdstad Kiev is daardoor grotendeels de stroom uitgevallen. Het is al de 3e nacht op rij dat Rusland de energieinfrastructuur aanvalt. En we hebben een zeer speciale verjaardag vandaag. Winnie de Pooh is jarig. 100 kaarsjes mag hij uitblazen. Ja, zoveel jaar geleden kwam het eerste boek over de bekende knuffelbeer uit. De verhalen werden vlak na de Eerste Wereldoorlog geschreven om mensen wat vrolijkheid te geven. En de avonturen van Pooh en zijn vriendjes in het 100-bunderbos zijn na al die tijd nog steeds gigantisch populair en inmiddels miljarden waard voor Disney. Het weer van Buienradar. Lekker herfstweer vandaag met veel zon, een paar wolken en max 18 graden.
17: Veel politie aanwezig bij het ongeluk op de A16 bij Prinsviel. Dat is vlakbij Breda. Ze kunnen nog niet beginnen met bergen daar, want ze gaan eerst een uitgebreid politieonderzoek doen. Verwachting is dat de weg pas om 2 uur vanmiddag wordt vrijgegeven.
22: Vanaf maandag.
0: dagen lang. 590.

je moet wel even de tijd in de gaten houden. Want je hebt nog tot 4 uur vanmiddag om je aan te melden voor de pre-sale van Toto live in Groningen. Zaterdag 3 juli komen ze naar het Stadspark in Groningen voor een concert in de open lucht. Oh man, als je dit gaat meezingen op zo'n zomernacht in Groningen, dat is toch instant geluk? Voorverkoop vanmiddag, dus om 4 uur start die officiële verkoop vrijdagochtend om 10 uur. En de naverkoop, als je al net achter het net hebt gevist. Joe is de officiële partner van dit concert van Toto. Dus volgende maand win je hier gratis tickets voor Toto in Groningen.

0: De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op. Bij Joe.
1: Dit is Joe. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: is Joe. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen. Nou, ik had de vraag over de papa appelsap van gisteren. Want ik wilde maar mijn vriendin laten luisteren. Ik kreeg hem nergens meer te horen of te vinden. En ik denk, ik moet hem laten luisteren. Ik ging stuk van het lachen.
2: Wat wil je horen? De appelsap zelf of wil je de artiest weten?
1: Ja, ik weet niet of hij waardig genoeg is voor op de radio. Maar ik wil sowieso de titel en artiest, ja.
2: Het is Moula B en Louise.
1: Moula B, kijk.
2: En wat hoorden we ook weer in het liedje?
1: Ja, iets met een kameel.
2: Nee, we hebben een kangeroe met een lange lul. Oh,

0: slecht, hè?
1: Het is Moula B, alsjeblieft.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Nieuwe Papa Appelsap, kwart voor 12 zometeen.
3: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
4: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
3: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Yes. Woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Show verkeer, de snelweg bij Breda, de A16, is nog uren dicht door een ongeluk. Heel veel politie daar, die is politieonderzoek aan het doen. Ook een groot scherm geplaatst. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Maar voordat het opruimen kan beginnen, moet het politieonderzoek klaar zijn. En dat zal pas rond 2 uur vanmiddag zijn.
11: Dit is Joe.

0: Showluisteraar Maarten Tax in Rijsbergen. Die werkt bij het RDW, Rijksdienst voor het Wegverkeer. En het zal wel beroepsdeformatie zijn, maar hij zit vaak in de auto. En toen hoorde hij een liedje van de Australische rockband Airborne. En die toeren op dit moment als support act van Guns N' Roses. Wow, daar zit geen woord Frans bij. Maarten, goedemorgen. Wat gebeurde er toen je dit hoorde?
1: Goedemorgen. Nou, ik hoorde hem zelf niet. Ik zat wel in de auto, maar mijn zoontje zat op de achterbank. En die zegt tegen mij... Papa, waarom zingt die meneer steeds Frikandel?
0: Frikandel, ja, alweer. Wat is dat toch met die buitenlandse artiesten?
1: Ja, nou, misschien zijn ze kan groevleesbeu, willen ze frikandellen gaan eten.

0: de 90s lunch. En die start weer met Prince and the most beautiful girl in the world.
1: En in het nieuws, de tijd van lege schappen bij Albert Heijn lijkt voorbij.
2: Soms wil je zeggen...
3: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
2: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
10: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
11: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Daar heb je Huub. Van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Get ready for the OG.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week, bij Mediamarkt.
29: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 NAVEL-verpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Dit is het Nu.nl nieuws van 12 uur. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedemiddag. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra vandaag weer draaien. Betekent dat de schappen in de winkels ook weer worden aangevuld. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. App werkte niet goed en de schappen raakten steeds leger, merkten ook deze mensen.
4: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
3: Ja, hoe de storing precies is ontstaan, kan Albert Heijn nog altijd niet zeggen. Op veel plekken in het land wordt gestaakt in het streekvervoer. En de ene provincie heeft daar meer last van dan de andere. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva. Op andere plekken rijden die wel. In Brabant vallen de meeste bussen uit. Hadden ook deze leerlingen die Hart van Nederland sprak last van.
5: Dat is niet echt fijn voor ons, maar kan er niks aan doen, denk ik.
6: Maar misschien is er een goede reden voor, dat weet ik niet.
3: Ja, de reden is onderhandelingen die zijn vastgelopen. Bonden en medewerkers staken voor een betere CAO. De nabestaanden van model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van Maleisië. De 18-jarige Ivana kwam in 2017 om het leven in Kuala Lumpur nadat ze van een balkon viel. Volgens een rechter ging de politie daar te snel uit van een ongeluk. Nabestaanden kregen daarom eerder een schadevergoeding toegekend, maar die uitspraak is nu teruggedraaid. En actieclub Wakker Dier is blij dat we minder vlees eten. Afgelopen jaar aten we per persoon gemiddeld ruim 33 kilo vlees. En dat is bijna 1 kilo minder dan het jaar ervoor. Volgens hen is dit niet een nieuwe trend.
7: Sinds 2019 zien we dat vleesconsumptie geleidelijk daalt. Dus dat is heel goed nieuws voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid.
3: Ja, we lieten vooral varkensvlees vaker staan, al zijn we met z'n allen wel iets meer kip gaan eten. En tot slot het weer van Buienradar. Lekker herfstweer vandaag met veel zon, een paar wolken en max 18 graden.
2: Tot 2 uur vanmiddag blijft de A16 dicht bij Breda in de buurt. Prinsviel, dat komt door een ongevallenonderzoek. En dat is dus nog even 2 uurtjes wachten.
21: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

eenmalig en alleen deze week de Joe 90's Lunch. Als voorbereiding voor de 90's Top 500 die maandag begint. En als ik een beetje kijk naar de statistieken, naar de stemlijstjes die binnenkomen, dan weten we één ding zeker. Eurodance gaat hard dit jaar in de lijst. Dit komt van het stemlijstje van Jurgen Raven in Den Haag.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
9: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
10: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!
25: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Zo, verkeer van Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Voor Hardingsveld-Giessendam 40 minuten vertraging.
2: Jouw warming up voor de 90s top 500. Dit is de Joe 90s Lunch.
1: Zometeen van het stemlijstje van Rutger Kreuk in Rotterdam.
3: Stop.
1: Hoezo?
3: Hammertime.

0: Ik heb nu al zin in dat volgende telefoongesprekje.
1: De Joe, 90's Top 500.
0: De zinnen van de Bichelaar in Oosterhout. En die appte gisteren al of hij een liedje van Bryan Adams mocht aanvragen in de 90's lunch. Want hij gaat vanavond naar het concert toe. Dus onze producer Marcel heeft hem gisteren geappt. Ja, tuurlijk, we gaan je morgen bellen. Krijgen we gisteravond een appje van hem? Hey, ik heb het belletje voor morgen een soort van voorbereid met een klein beetje humor. Als jij gewoon je vraag stelt, kom ik er wel doorheen. Nogmaals bedankt, ik kijk er enorm naar uit. Groetjes, Hidde. Hidde, wat kan ik nu verwachten van dit gesprek?
2: Ja, nee, ja, gewoon. Ik dacht, we gaan een praatje maken. En ik neem je er gewoon doorheen. Of jij neemt mij er doorheen.
0: Oh, yeah. Maar je zegt, ik heb het voorbereid met een klein beetje humor.
2: Ja, een beetje nagedacht. En jij zei, het zet het een beetje leuk neer. Dus ik heb daar wel een beetje over nagedacht.
0: Goed, moet jij zeggen welke vraag ik moet stellen? En doe jij dan daar de antwoord op?
2: Nou ja, en het begint er natuurlijk mee dat ik gewoon mijn stembanden ga opwarmen vanmiddag hier op het werk.
0: Ja.
2: En of dan mijn collega's het daarmee eens zijn, dat is vraag 2 natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Dus ik hoop gewoon een lekkere Bryan Adams plaatje te horen zo meteen.
0: Nou, en, ja. Ik zit echt heel erg te wachten op de grap nu.
2: Ja, nee, ja, ik dacht we gaan gewoon een praatje maken. Maar nou verwacht ik, dan moet ik alles zelf wel leiden hier.
0: Sorry. Heb je je t-shirt al aangetrokken voor vanavond het concert?
2: Ik heb niet een specifiek Bryan Adams shirt. Maar ik neem wel mijn oordoppen mee, want ik ga met mijn moeder. En ik kom voor Bryan Adams en niet voor mijn moeder. Dus

weer zin in, zeg. Maandag gaan we beginnen. De top 500. The 90s. En hier is Enrique Iglesias.

0: Bee Gees, but she should be dancing. Het nieuws van 1 uur.
1: Ja, en er komt een einde aan dolfijnen in het dolfinarium. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl. Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Big, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hé hey joh, hij is weer terug.
2: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
1: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
6: 1 voor 1. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedemiddag. Dolfijnen in het dolfinarium. Dat moet stoppen, vindt het kabinet. Idee is dat er een fokverbod voor dolfijnen komt. Volgens de staatssecretaris horen de dieren namelijk niet in gevangenschap te leven. Deze dierenrechtenorganisatie vindt het geweldig nieuws.
9: Wij zijn heel verheugd over dit fokverbod. Want met dit fokverbod komt er op termijn een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. En wij strijden daar al vele jaren voor. Dus bij ons gaat de vlag uit.
8: In het dolfinarium leven nu nog 22 dolfijnen en die mogen er nog wel blijven. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra vandaag weer draaien. Betekent dat de schappen in de winkels ook weer worden aangevuld. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. De app werkte niet goed en de schappen raakten steeds leger, merkten ook deze mensen.
10: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
8: Ja, hoe de storing precies is ontstaan, kan Albert Heijn nog altijd niet zeggen. In Rotterdam is een fietser aangereden door een politiebus. Dat gebeurde vanochtend in het centrum, meldt het AD. Politieauto zou zonder sirene hard over het fietspad hebben gereden. De fietser raakte door de klap zwaar gewond. En het is even puzzelen om op je bestemming te komen. Op veel plekken rijden er geen bussen of treinen vandaag vanwege de staking in het streekvervoer. Deze scholieren baalden daar toch wel een beetje van.
11: Vandaag ben ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden.
12: Wat vond je ervan?
11: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
12: Maar bussen rijden niet, hé? Vervelend. Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja. Maar ellende. Precies.
8: Als bij de NOS, vakbonden en medewerkers willen een betere cao. En zolang die er niet komt, wordt er tot de kerst elke week één dag gestaakt. Vandaag het weer van Buienradar. Lekker herfstweer vandaag met veel zon, een paar wolken en max 18 graden.
6: Dan even een blik werpen op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Twee lange files staan er. Om te beginnen op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam, 36 minuten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort, 6 kilometer, 35 minuten. Dat komt door een geschaarde aanhanger. Er zijn nog 9 andere vertragingen. Als je daarin vastloopt, verlies je max 20 minuten. Goeie reis.
13: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: is Joe met Edwin Noorlander.
1: En deze komt onder andere van het stemlijstje van Jacqueline. Ze schrijft erbij, dit is mijn ultieme guilty pleasure. En Geraldine zegt, geweldig energiek nummer. Dit zijn de Backstreet Boys.

Lekker weer en dus kan Koen van de Koen en Sander Show gewoon de lucht in. Gisteren werd zijn vliegles namelijk helaas geannuleerd. Maar vandaag gaat het door en gaat hij voor het eerst zelf landen. Nou, Sander gaat mee als letterlijk vliegende reporter. En vanaf 3 uur kun je alles volgen hier bij Joe. Hier is de police.

Uit België, deze van Soul Sister, The Way to Your Heart bij Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Het is 14 oktober vandaag. Hoera, hoera, hoera voor Winnie de Poel. Ja, de bekendste honingliefhebbende beer ter wereld. Die viert vandaag zijn 100ste verjaardag. In 1926 verscheen het eerste boek en 100 jaar later is hij nog steeds even populair. En ja, er is een hoop veranderd in die 100 jaar, maar één ding niet. Winnie de Poel die denkt nog steeds alleen maar aan honing. En geef hem eens ongelijk. Als je nog moet lunchen, misschien kan je zijn verjaardag vieren door eventjes wat honing te nuttigen ook.

0: Joe met de Rembrandts en I'll be there for you.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Oh, we hebben echt een heerlijke week deze week met de Joe Hit Quiz. Tot nu toe is het iedereen gelukt die meedeed om de volle score te halen en dus hoofdprijzen te pakken. En dat is het spelletje Hitster Battle of the Generations. Nou, als jij dat ook vandaag nog wilt winnen en morgen op je deurmat wilt hebben, meld jezelf dan eventjes aan via de app van Joe. En vertel me uit welk decennium dit liedje komt. Listen to the Music van de Doobie Brothers. Komt dit uit het decennium de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90? Heb je het juist, mag je zo meteen meespelen. En krijg je drie liedjes te horen waar dus ook het juiste decennium bij gekozen moet worden. Dus uit welk decennium komt deze van de Doobies? Meld je eventjes in de Joe-app. Speel je zo mee.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
5: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Nu bij Dirk, Grand Italia pasta saus, 400 gram, 1,99.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
9: Vaarwel, zal die rinsregeling, wat moet ik nu?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, zonneplan.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
17: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
20: Ah, nee.
19: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
21: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
25: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wehkamp.
0: Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
20: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Het is 1:30. Goedemiddag. Zometeen spelen we de Joe Hit Quiz. Ook Sade komt eraan en de Doobie Brothers. Eerst even kijken op de weg. Er staan 12 files nu. De meeste files gelukkig onder het kwartier. Eentje is er langer en flink langer ook. De A15 Ridderkerk-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer file vanaf Papendrecht. En de vertragingstijd is nu 1 uur. Heel veel sterkte daar.

0: De vraag, want als je veel onderweg bent, dan heb je natuurlijk veel de radio aanstaan.
1: Klopt.
0: Wat denk je dat jouw expertise is? De 70s, de 80s of de 90s?
1: Toch wel de jaren 80.
0: De jaren 80, daar ligt jouw grootste kennis, denk je. Nou, we gaan het allemaal eens eventjes gaan onderzoeken nu. Je krijgt 3 hits te horen en als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Francis, ja. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
1: Dank je.
0: De eerste opgave is deze.
1: Jaren 90.
0: Zeker van je zaak, Francis?
1: Ja.
0: Oké, okay, Killing Me Softly hoorden we, is inderdaad keihard 90's. 1996. Zeker ook een aanrader op je stemlijstje voor de 90's Top 500. Hè, volgende week hier bij Joe. Oké, okay, we zijn van wal. Heel fijn. De eer is gered. Je hebt in ieder geval 1 goed. Kijken of de tweede ook gaat lukken.
1: Jaren 70,
0: zeg jij. Worden Falco en Genie. Hoe zeker ben je van je zaken, Francis, in dit geval?
1: Twijfelachtig.
0: Je twijfelt een beetje, ja. Het is niet goed.
1: Ja, jaren 80, hè?
0: Ja, dat was nog wel je expertise. Ja. 1986 was het jaar dat hierbij hoorde.
1: Ja, ik begon te twijfelen.
0: Helaas, pindakaas. Het is niet gelukt, maar een volgende keer ben je van harte uitgenodigd om weer te appen. En misschien weer een keertje mee te spelen, hè?
1: Gaan we zeker proberen.
0: Oké, okay, werk ze nog vandaag, hè?
1: Yo, dankjewel.
0: Morgen, allemaal 10 minuten over 2:30. Dan spelen we een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Had jij ze nou wel allemaal goed? Geef jezelf dan morgen vooral op, hè? De Fugees staat net in de quiz en hoor je zo na Propaganda.

0: tof hè. Deze week bekend geworden, Toto komt naar Nederland voor hun 50ste verjaardag. Speciale tournee gaan ze houden volgend jaar. En daarvoor staan ze in het Stadspark van Groningen op zaterdag 3 juli 2027. Op dit moment is al de Mastercard pre-sale bezig. En morgen is er dan nog een speciale pre-sale. En vanaf vrijdag kan iedereen een kaartje kopen eigenlijk voor dat concert van Toto. Dus doe je best hè, om daarbij te zijn. Dat gaat vast als warme broodjes over de toonbank allemaal. Het nieuws zometeen van 2 uur. Dat is Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De IT-probleem. Bij Albert Heijn krijgen een flink financieel staartje.
0: En ook R.E.M. hoor je zo meteen. En de Jacksons.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Hey, Remol.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1+1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
24: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
25: Nee.
0: proteïne-shakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Nu.nl nieuws van 2 uur, dat krijg je van Nathalie van Zuidekom.
4: Goedemiddag, het dolfinarium is het niet eens met het plan van het kabinet. Dat wil een fokverbod voor dolfijnen in het park. Betekent dat die er straks niet meer zijn in het dolfinarium. Er leven nu nog 22 dolfijnen in het park en die mogen ook blijven. Deze dierenrechtenorganisatie zegt er dit over.
5: Ja, we hopen natuurlijk dat we in ieder geval voor een deel van deze dolfijnen een nog betere plek zouden kunnen bereiken dan het dolfinarium. Maar het nieuws dat dit de laatste generatie dolfijnen in gevangenschap is absoluut reden voor feest.
4: De dolfijnenshows in het dolfinarium mogen voorlopig wel blijven bestaan. Het cyberincident bij Albert Heijn gaat de supermarkt zeker €10 miljoen kosten, denken experts. Sinds zondagmiddag zijn er problemen. Online bestellen gaat niet en de schappen raakte leger en leger. Is nu wel goed nieuws, want Albert Heijn verwacht dat er vanaf vandaag weer bevoorraad kan worden. Dan naar Engeland. De man die zaterdag werd doodgebeten in een tijgerverblijf had al jaren mentale problemen, heeft zijn familie bekendgemaakt. De man van 23 ging zelf het tijgerverblijf in. Dat liep helemaal verkeerd af. Hij overleed ter plekke. En Feyenoord komt vanavond weer in actie in de Champions League. Na de 5-1 nederlaag bij Barcelona spelen ze nu thuis tegen het Italiaanse Como. Belooft sowieso een mooie avond te worden, want een wedstrijd in de Champions League heeft volgens trainer Giovanni van Bronckhorst altijd iets speciaals.
6: Blijft iets magisch, ik weet niet wat het is, maar zodra die hymne opkomt, dan krijg je zelfs nu weer kippenvel. Dat is iets magisch dat we allemaal voelen. Jullie als journalisten, wij als spelers, coaches en met name ook de fans natuurlijk.
4: De wedstrijd begint vanavond om 7:15. En dan nog het weer van Buienradar. Lekker herfstweer vandaag met veel zon, af en toe wat wolken en max 18 graden.
3: Dan het verkeer op Joe door Flitsmeister. File rijden op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. 27 minuten en de A59 Oss-Zonzeel. Er is een botsing geweest net bij Hoijpolder. En tussen Waspik en Hoijpolder nu een kwartiertje.
7: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Edwin Noorlander.
1: En dankjewel Jurgen, Ron, Jet en Michelle al voor het stemmen op de 90's Top 500. Op hun stemlijstje hebben ze gemeen dat ze R.E.M. hebben gestemd. Losing My Religion.

0: Jaren 70, 80 en 90. 24-7 hier bij Joe. Dit waren de Jacksons en Blame It On The Boogie. Ja, en de saga van de deelname aan het Songfestival van Nederland gaat maar door, hè. Gisteren was er een brandbrief van medewerkers van de publieke omroep die niet willen dat Nederland gaat meedoen. Maar ook vandaag is er weer nieuws van Davina Michel. Haar naam gaat de hele tijd rond dat zij degene gaat worden die gaat optreden volgend jaar in Bulgarije. Maar zij twijfelt heel erg of dit nou wel het juiste jaar is om mee te gaan doen. Dus staat allemaal een beetje op losse schroeven. Komt vast snel meer duidelijkheid over. We houden het voor je in de gaten, hè? Wordt vervolgd. Gala zometeen op Joe. Freed from Desire naar Genie. Hier is Falco.
1: Genie, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

prachtig liedje om een feestje mee te vieren. Gala en Freed from Desire bij Joe. En er valt ook een feestje te vieren. Wat leuk nieuws net uit Shanghai. Want daar is Nederland succes bij het WK baanwielrennen. Lorena Wiebes die is voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. En zo 5 minuten geleden zijn ook de Nederlandse mannen weer wereldkampioen teamsprint geworden. Dat is alweer voor het 4e jaar op rij. Het houdt overigens niet op, want het WK baanwielrennen duurt nog tot en met zondag. Dus er kan nog van allerlei meer aan medailles worden gewonnen. Maar goed nieuws in ieder geval deze woensdagmiddag. Sheila en de B-Devotion zo bij Joe en Spacer na deze van Bonnie Tyler.

0: Sheila en Bidi Fosham. Spacer bij Joe met al die fijne hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen onder andere Huey Lewis en de Nieuws. Ja, en mocht je binnenkort van plan zijn om te gaan trouwen met je liefje en wil je het echt onvergetelijk maken, heb ik zometeen een mooie tip voor je.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Plus. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
20: Bijna 2:30. Goedemiddag, Edwin hier. Je luistert Joe met Huey Lewis en de News en The Power of Love. Over 30 seconden eerst even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister langs de file voor nu op de A16. Breda, Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum door een te hoog voertuig. Een kwartiertje daar en de parallelrijbaan is even dicht.
21: Dit is Joe.

Mijn daddy cool, Koen van de Koen en Sander Show. Die gaat zo meteen vliegen. Eigenlijk was de bedoeling dat hij gisteren alweer een nieuwe vliegles had. En dat hij dan voor het eerst een vliegtuig ging landen. Dat ging door slechte weer niet door. Maar het gaat vandaag wel gebeuren. Zometeen om 3 uur gaat hij de lucht in. En Sander is mee zometeen als reporter achter in de Cessna. Dus we gaan zometeen eventjes schakelen met het vliegveld Teuge. Want daar vandaan gaat het allemaal gebeuren. Wil je nou de hele route zien? Of ze ook over jouw huis vliegen bijvoorbeeld? Check dan eventjes de socials van Koen en Sander. Daar zie je een kaartje met de verwachte tijden ongeveer. Zometeen ook Madonna en eerst Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Goedemiddag. Succes bij de Nederlanders bij het baanwielrennen. Praat je zo bij.
1: Ja, verder gaan we even schakelen met Koen en Sander. Want zometeen heeft Koen zijn volgende vliegles. En Sander die gaat mee achter in het vliegtuig. Hoor je alles over. En volgende week de 90's Top 500. Hè? En ik heb zometeen een stemtippie voor je. Een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 90 komt er namelijk aan. Desiree met Life.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruglever kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Hey,
15: je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
21: Langer mee doen is goedkoper.
20: Zeker, kwaliteit rendeert.
22: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
26: Nee.
25: Proteïneshakes.
21: Gadver.
25: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker bezig.
25: Milner.
21: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
21: Hit it!
28: Voor die 2

0: verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Wil je ook thee?
6: Och ja, lekker.
7: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
6: Och, wat een goede vraag.
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: En het nu.nl nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Nathalie van Zuilichem.
10: Goedemiddag. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zat inderdaad masturberend achter het stuur. Al jaren gaat het over die zaak, net was de uitspraak in het hoge beroep. Schuiling moet een boete van €250 betalen. De oud-burgemeester zegt zelf dat hij buikpijn had en daarom tijdens het autorijden zijn buik masseerde. Een ernstig ongeluk vanochtend, net over de grens bij Enschede. Een volle schoolbus botste op een auto. Daarbij raakten 10 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Dat zijn een kind, een lerares en de bestuurder van de auto. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De nabestaanden van model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van Maleisië. De 18-jarige Ivana kwam in 2017 om het leven in Kuala Lumpur nadat ze van een balkon viel. Volgens een rechter ging de politie te snel uit van een ongeluk. Nabestaanden kregen daarom eerder een schadevergoeding toegerekend, maar die uitspraak is nu teruggedraaid. En Nederlands succes bij het WK baandeelrennen in Shanghai. Lorena Wiebes is voor de 3e keer op rij wereldkampioen geworden.
11: Wereldtitel scratch ligt op de lijn voor Lorena Wiebes. En natuurlijk is die voor Lorena Wiebes.
10: Zo klonken bij de NOS nog meer Nederlands succes, want de baansprinters hebben opnieuw hun wereldtitel verdedigd. Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Bergen sloegen in de finale van de teamsprint Australië. Nog het weer van Buienradar. Ja, een lekkere herfstweer vandaag met veel zon, wat wolken en maximaal 18 graden.
9: Jouw verkeer dan door Flitsmeister langs de file voor nu op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar 10 minuten.
12: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 519.

0: Joe met Edwin Noordlander.
1: En deze komt van mijn stemlijstje, maar ook van het stemlijstje van Henny, Jeannette, Judy en Lisbeth. Dit is Desiree en Life.

0: misschien een mooie voor je stemlijstje ook. Voor de Joe 90's Top 500 vanaf maandag hier te horen. En tot en met zondag kun je nog stemmen. Doe dat vooral via joe.nl of de app. Bijvoorbeeld op deze Desiree hoorde je met Live. En Koen en Sander, ja, deze weken doen ze allerlei spannende dingen. Bijvoorbeeld vlieglessen. Dat is in het geval van Koen. Eigenlijk zou hij gisteren een nieuwe vliegles hebben waarbij hij voor het eerst zelf gaat landen. Alleen het slechte weer gooide roet in het eten. Maar nu gaat het echt gebeuren. En Sander is mee als letterlijk vliegende reporter. Sander, goedemiddag.
1: Ja, nou Edwin, goedemiddag. We vallen met ons neus in de boter. Echt waar, beter getimed kan het bijna niet. Want we zijn nog geen 10 seconden de lucht in. We zitten nu, zoals dat heet, hier in vakjargon. Ja, ik leer zoveel. In de take-off. Dus we hebben even getaxied, dat hoort ook bij vliegen. Maar we gaan nu gewoon de lucht in. En ik moet toch zeggen, los van het uitzicht wat geweldig is, ben ik toch ook echt wel onder de indruk van Koen. Want het gaat natuurlijk om de landing. Maar het opstijgen mag ook niet onvermeld blijven. Maar dat doet hij toch als een volleerd pro. Met allemaal termen als transponder en de throttle op 17. Ik zit toch wel achterin in een zetel. Om het ook te genieten van het feit dat hij ook hierin een vakman is.
0: Ja, en leuk. Jullie zijn opgestegen vanaf het vliegveld Teuge. Dat is onder de rook van Apeldoorn. En op jullie socials, Koen en Sander op Instagram, kun je zien waar jullie allemaal heen vliegen. Nou, nu vertrekken jullie dus daar. Jullie gaan nu naar Heerde, hè? Dan vliegen jullie over Olst, Deventer en dan Zutphen en dan weer terug naar Teuge.
1: Ja, dat is gewoon mensen. Op Instagram staat onder meer de route, je hebt hem net ook vernoemd. Kijk vooral naar boven als je ons zoekt.
0: Ja, precies. Even zwaaien. En hoe is het voor jou in zo'n klein vliegtuigje? Heb je al eens vaak in zo'n klein vliegtuigje gezeten, Sander?
1: Ja, één keer eerder. En dat is natuurlijk totaal anders dan zo'n mega jumbojet. Want daar zit je gewoon met, hoeveel zijn het er? 200 andere mensen. En is het veel abstracter. Ja, nu zit je echt in een heel ielig dingetje. En dat is dan toch wel bizar. Je hebt aan alle kanten uitzicht. Dat is dan wel weer mooi. Maar het is ook wel, ik moet maar vertrouwen op het feit dat het een solide indruk maakt.
0: Ja, en er is geen stewardess, hè? Dat scheelt ook. Je krijgt geen eten en drinken nu.
1: Ik krijg geen pasta or chicken. Die vraag komt niet.
0: Dat is jammer. Nou, we gaan zo meteen even schakelen. Succes daar, hè?
1: Dankjewel, Edwin.
0: Oké, check dus eventjes de socials van Koen en Sander. Daar zie je de hele route. Leuk als je ze ziet. En dan even een fotootje stuurt natuurlijk in de app van Joe. Hier is Meatloaf en Paradise bij de Dashboard Light.

En daar staat de 70s, 80s en 90s. Bij Joe met Bruce Springsteen en I'm on Fire. Op dit moment bezig de nieuwste vliegles van Koen Swijnenberg. Van de Koen en Sander Show iedere ochtend. Sander die is mee als vliegende reporter. Gaan we zo meteen weer eventjes mee schakelen. De hele route vanaf het vliegveld Teuge kun je zien op de socials van Koen en Sander. En ik zie al wat leuke appjes binnenkomen van mensen die het echt aan het volgen zijn. Ernst bijvoorbeeld die zegt, ik heb ze net zien opstijgen. Jan die heeft ze over zijn huis zien vliegen, net als Luna trouwens. Nou, check de route vooral dus even op de socials en volg de route helemaal daar. TLC komt eraan en dit is Blondie.

0: En daarom doen ze allemaal spannende dingen. Koen, die heeft vlieglessen, gaat zometeen voor het eerst een vliegtuig landen. En Sander is daar live bij. Die zit achterin het Cessna-vliegtuigje. En Sander, jij bent natuurlijk wel gewend dat Koen achter de knoppen zit. Maar normaal is dat een mengpaneel. Hoe is het op een paar kilometer hoogte om je leven in zijn handen te hebben liggen?
1: Nou, inderdaad. Ik ben gewend dat Koen inderdaad met de Engelse termen smijt en inderdaad die knoppen in handen heeft. Maar dat mijn leven ervan afhangt, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar het is fantastisch. Ik heb prachtig uitzicht. Geen watervalls hier, maar wel de IJssel aan mijn rechterkant. Links vliegen we over Olst. En eigenlijk is het gewoon, zeker met dit weer, ontzettend genieten. Enig is wel af en toe een luchtzakje, kan je vertellen. Die is iets pittiger dan is een groot ding. Ja. Maar tot nu toe ben ik gewoon op dit moment geweldige toeschouwer van een heel mooi, fijn fenomeen.
0: Oké, er zitten lampjes, tolriemen vast, dat brandt de hele tijd.
1: Ja, ik mag niet in het gangpad lopen.
0: Nee, oké. Nou, komen leuke appjes binnen. Onder andere Anneloes, die stuurt nog dat ze jullie heeft zien vliegen. Gert-Jan, Daniel ook. Nou, als je ze ziet vliegen, meld je vooral eventjes in de Joe-app. Sander, we komen zo bij de landing weer bij je, oké?
1: Ja, we gaan nu naar Deventer voor de liefhebbers.
0: Oké, nou, ben je in Deventer, kan je even zwaaien naar Koen en Sander dus in het vliegtuig. Ook Burling komt eraan en Stevie Wonder zometeen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ADAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: En, al lang last?
22: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
21: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
22: Ik heb geen idee.
23: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
24: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
25: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
26: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
27: Let op. Geld lenen kost geld.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
30: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
31: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
32: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het is 1 minuut over 3:30. Het is Joe bijna luistert met Stevie Wonder. Zometeen ook Berlin. Eerst even kijken op de weg. De woensdagmiddagspits bestaat op dit moment uit 36 vertragingen. De meeste files onder het kwartier. 2 zijn er een tikkie langer. Dat zijn deze. De A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best-West. Plus 21 minuten op dit moment. En de A27 bij Gorkum tussen Hoijpolder en Hank. Daar 4 kilometer en 16 minuten. Goeie reis.
33: Dit is Joe.

Orchestral Manoeuvres in the Dark. Forever Live and Die by Joe. Maar het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Koen en Sander, je vrienden in de ochtend hier bij Joe. Die zijn 20 jaar samen op de radio dit jaar. Daarom doen ze allemaal spannende dingen. En Koen gaat zometeen over een aantal minuutjes voor het eerst een vliegtuig aan de grond zetten. Maar goed, dat gaan we zometeen allemaal horen. Want dan schakelen we weer eventjes met Sander die mee is in het vliegtuig. Maar vergeet in al die drukte ook niet te stemmen. Help de Joe 90's Top 500. Dat kan nog tot en met zondagavond. En vanaf maandag gaat de lijst dan los. Volgende week dus alleen maar 90's hier op Joe. En vergeet ook deze niet om je stemlijstje in te vullen. Herken je hem al? Van Phil Collins uit de Disneyfilm Tarzan. Echt randje 90's, 1999. Dit is You'll Be In My Heart bij Joe.

0: Joe.
1: Oké, ik ga deze zo meteen eventjes opnieuw starten. De Rhythm of the Night van die Bart. Want Sam, jullie gaan bijna landen, hè?
2: Ja, we gaan bijna landen. We maken het laatste bochtje. De één keer zitten we een stuk lager dan ik de afgelopen half uur gewend ben. Sterker nog, we raken bijna de boomtoppen. Het laatste bochtje, het is net de intocht van Sinterklaas. Maar we zien de baan al voor ons liggen. En ja, eerlijk is eerlijk, dit is natuurlijk het moment waar het om gaat. Hè. Kim Groen heeft wel eens een keer in een vliegtuig gezeten. Heeft ook wel eens de knuppel ter hand genomen. Heeft illegaal wel eens een keer een stukje gevlogen. Maar dit is natuurlijk echt zijn eerste keer. Dit is die ervaring die cadeau is gedaan. Dat mag ook wel in 20 jaar. Voor het eerst zelfstandig een vliegtuig landen. En terwijl ik lekker doorpraat, zie ik de grond best snel op me afkomen. En denk ik nog een seconde of 10 voordat wij gaan landen. En we gaan in één keer best hard, kan ik je vertellen. En dit is nooit mijn favoriete onderdeel. Maar dan gaan we nu...
1: Ja.
2: De grond... Ja, oh, godsamme. De grond raken. Ja, dit gaat goed. Oh. Ja, kijk, en ja, Gert-Jan, de instructeur, die zit met zijn hand omhoog. Dat betekent dat hij helemaal niks gedaan heeft. Dit is, dit mag een applaus voor Klink ook,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, applausje voor de piloot.
2: Wel, hoor. Absoluut. Dit is gewoon waar het om te doen is. En dit is gewoon vlekkeloos gegaan. Ja, ik hoop niet dat Koen bij deze echt een andere carrière ambieert. Want anders zit je er morgenochtend weer, Edwin. Maar nee, dit was voor mij al een hele mooie ervaring. Maar ik weet zeker dat dit voor Koen echt een onvergetelijke ervaring is. We hebben een hele goede vlucht gehad. Maar vooral een hele solide, keurige, kwalitatieve landing. Ik heb geen kotzakje nodig gehad. En Gert-Jan zegt nu in mijn oor, ik heb niks gedaan. Dus nogmaals... Echt volledig op het konto van Koen. Missie geslaagd, kan ik vertellen.
1: Nou, kijk eens aan. Wat heerlijk zeg. Nou, het is ook allemaal gefilmd natuurlijk. Dus er komt binnenkort een filmpje online. En jullie gaan het er morgenochtend uiteraard ook nog uitgebreid over hebben.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Nou, fijn dat jullie het hebben overleefd. Doe iedereen de groeten daar. En dan zien we jullie snel weer hier in de studio.
2: Ik heb wel een pilsie verdiend.
1: Oké. <Okay. lacht> Ik weet niet hoe uitgebreid de Sea by Fly is bij vliegveldteugen. Maar ik hoop dat het er is voor je.
2: Moet ik nog sigaretten meenemen?
1: Dankjewel Sander, later daar.
2: Jij bedankt.
1: Hey. Morgenochtend zijn ze er weer. Koen en Sander van 6 tot 10 hier op Joe. En hier is die.

0: vandaag met Joey. Heb je een verzoekje voor de 4 uur middagboost? Geef het gewoon even door. Kan je doen via de app van Joe, titel en artiest. En Jeroen is er ook voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Edwin. Ik weet niet of je plannen hebt voor het stichten van een school.
0: Ja, enorm.
1: Daar komen andere regels voor.
0: Oké, nou, ik ga maar even inlezen. We horen het allemaal zometeen van jou. En onder andere Nathalie en Brooklyn. Ja, komt er ook aan met Thorn. Veel plezier bij Joey.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
12: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
13: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: 1 minuut over 4. Goedemiddag. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zat inderdaad masturberend achter het stuur. Dat zei de rechter vanmiddag in het hoger beroep.
4: Verdachte deed dit terwijl hij op de snelweg reed tijdens een inhaalmanoeuvre. De ingehaalde vrachtwagenchauffeur werd tegen zijn wil deelgenoot gemaakt van de seksuele behoeften van een ander en geconfronteerd met een persoon die zijn eigen seksuele behoeften wilde bevredigen door te masturberen.
3: De oud-burgemeester zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom tijdens het autorijden zijn buik masseerde. Schuiling is dus opnieuw schuldig bevonden en moet een boete betalen van €250. Er moeten andere regels komen voor het stichten van scholen. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Ze wil pro dat gemeente bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt nog door een marktonderzoek. Onder meer D66 en VVD willen daar vanaf. Een school opgericht door Forum voor Democratie kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. Door naar Engeland. De man die afgelopen zaterdag werd doodgebeten in een tijgerverblijf had al jaren mentale problemen. Dat heeft zijn familie gezegd. De man van 23 ging zelf dat tijgerverblijf in. Het liep dus helemaal verkeerd af. Hij overleed ter plekke. En sport, voetbal. Vanavond is Feyenoord aan de beurt in de Champions League. Feyenoord speelt thuis tegen het Italiaanse Como. En die club, Como, heeft een paar bijzondere jaren achter de rug, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
5: 5 jaar geleden speelde Como nog op het 3e niveau in Italië. Daarna kwam de ploeg in handen van een van de rijkste mensen van Indonesië. Er kwam heel veel geld binnen, er werden slimme transfers gedaan en dat leidde tot een bizarre opmars. En nu speelt Como voor het eerst in de Champions League en zijn ze een meer dan lastige tegenstander voor Feyenoord.
3: En die wedstrijd begint straks om 6:15. Het weer dan nog van buienradar, te zonnig met hier en daar een stapelwolk. En het is zacht met zo'n 18 graden. Morgen opnieuw genieten. Er is dan volop zon en nog wat warmer. 18 tot lokaal 21 graden.
2: Ja, applaus voor die 21 graden. Lekker hoor.
6: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: Joe met Joey van der Velden.
1: Zo. Ah, daar gaat hij hoor. Ik zeg goedemiddag.
2: Hey. Hey.
1: Welkom bij de 4 uur middagboost. Het is inderdaad Joey die zich meldt omdat Kai er niet is vanmiddag. En daarom draai ik de komende 30 minuten alleen maar muziek waar je energie van krijgt. Dus ja, welk liedje wil je horen? Waar wil je de rest van Nederland een energiekick mee geven? Stuur het in de app van Joe of spreek het in en druk je op het microfoon. Je zegt super makkelijk en dan brul je het gewoon deze kant op. Kim, die bundelt haar verzoekje gelijk even met haar stemlijstje voor de 90's Top 500.
3: Hey Joey, mijn verzoekje is misschien niet het meest perfecte boostnummer, maar hij staat zeker wel op nummer 1 in mijn stemlijstje voor de 90's Top 500. Heb je voor mij Torn?

0: Goedemiddag. Hey. Hey, en welkom bij de 4 uur middagboost. Nou, jij staat tussen de zakken cement, de tegels.
1: Klopt.
0: En de specie, jij kan wel wat energie gebruiken. Wat ben je aan het klussen?
1: We zijn een uitbouw aan het bouwen en wij moeten daarvoor nog een paar uurtjes door, dus we kunnen nog zeker wat energie gebruiken.
0: Hoe ver ben je met de uitbouw?
1: Nou, wij zijn inmiddels bezig met de afrondingen met de gipsplaten, zoals kom ik een stukje door. Dus het einde begint in zicht te komen van het klusje.
0: Oké. Okay. Nou, welk liedje kan je daarbij gebruiken bij het klussen?
1: Black Betty van Ram Jam.
0: Ja!

0: middag boost. Niels die heeft een boost nodig, maar die wil ook even zijn jarige collega wil die in het zonnetje zetten. Nou, Niels, kom er maar in.
1: Bij deze het verzoek om Brother Louie te draaien van Modern Talking. Mijn collega Wouter Reukers is vandaag jarig. En als deze op de radio voorbij komt, zing hem altijd volle borst mee. Dus het zou mooi zijn om dit samen op zijn verjaardag nog één keer uit volle borst mee te mogen zingen. En het zou super zijn als jullie hem kunnen draaien.

0: en Louis tijdens een 4 uur middag boost. Nou, Nick, die heeft even lekker een lekkere energieboost nodig. Met het liefst een beetje lekker gitaarspel.
1: Nou, lekker een zware werkdag. Zou ik nog wel even een lekkere boost kunnen gebruiken? Met het lekkere gitaarspel van Dire Straits. Even lekker rammen.

0: lekker hoor. Dire Straits bij Joe, 4 uur middag boost met Money for Nothing. Ik ga even een liedje draaien voor alle thuiswerkers.
1: Zeg, voor die middag boost, ik zou Racy wel willen aanvragen met Lay Your Love on Me. Ik heb wel die boost nodig om de laatste uurtjes thuiswerkend door te kunnen komen. Scheelt me weer een monster die te nemen, of niet? Fijne uitzending.

0: Get You tijdens de 4 uur middagboost. Zometeen om 16:45 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Ik zou zeggen, zorg even dat je de app van Joe hebt. Want daarmee kan je zometeen aanmelden. Na het nieuws, ook de beaties komen eraan.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Thuisbatterij? Einde salderingsregeling? Terugleverkosten?
4: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Weer van buienradar. Er trekken wat sluierwolken over het land. Morgen opnieuw een droge, zonnige najaarsdag bij 18 tot 21 graden. Het is 1 minuut over 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
23: Goedemiddag. De gasprijs is in tijden niet zo hoog geweest als nu. Ruim 87 euro per megawattuur. Dat was in februari dit jaar, voor de VS de oorlog tegen Iran begon, nog zo'n 30 euro per megawattuur. De hoge gasprijs is slecht nieuws nu de wintermaanden eraan komen. Prijsvergelijkers verwachten dat huishoudens een stuk meer gaan betalen voor gas. Door met Albert Heijn. De schade door de cyberproblemen gaat Albert Heijn rond de 10 miljoen euro kosten, zeggen experts. Online bestellen gaat niet en de schappen die raken leger en leger. Maar er is ook goed nieuws. Albert Heijn verwacht dat er vanaf vandaag weer langzaam bevoorraad kan worden. En aan de staking in het streekvervoer vandaag doen duizenden mensen mee, zegt de vakbond CNV. Door de staking rijden op veel plekken in het land maar weinig bussen en treinen. En dus moeten reizigers op pad met alternatief vervoer.
24: Vandaag ben ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden.
25: Wat vond je ervan?
24: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
23: Deze jongen was zeer duidelijk. Zolang de werkgevers trouwens niet willen praten over een betere cao, dan blijft er gestaakt worden 1 dag in de week tot aan de kerst.
22: Dankjewel, Jeroen.

0: Ja, ik zie jou ook voor ons. Is niet, kunnen we zeggen, is niet al, niet al, ik wou zeggen niet al te best. Dat klinkt al zo onaardig.
1: Nee,
0: kan wel iets beter.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: dus de opdracht over een paar minuten is hoger dan 5 scoren. Als je zit te luisteren en denkt, nou, ik kan dat. Dan zou ik zeggen, stuur nu je naam met een berichtje in de app van Joe. Dan spreek ik je naar deze.

0: Burning Heart. Zometeen hier ABBA en Voulez-vous. De Alpha Battle. Eerst ga ik de Alpha Battle spelen en dat doe ik met Mikai.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent op kamers gegaan.
1: Zeker. Een maandje geleden of zo ben ik erin gegaan.
0: Ja, hoe bevalt het?
1: Ja, het is top, heerlijk.
0: Ach, lekker hè?
1: Zeker.
0: Rust aan je kop. Even, hey, maar op kamers is natuurlijk ook een dure aangelegenheid. Dus ik weet wel waar die 1000 euro naartoe gaat als je die morgen wint.
1: Ja, die 1000 euro die gaat naar een mooie tv die ik nog wel kan gebruiken.
0: Oh, te gek. Nou, zijn er nog andere dingen die je nodig hebt? Misschien?
1: Ja, nog wat schapjes, et cetera, maar verder niet.
0: Ben je wel helemaal ingericht?
1: Ja, bijna wel.
0: Oké. Okay. Heb je al iets op het oog qua tv?
1: Nee, maar ik denk dat ik met prijzenpot moet ik er wel uitkomen.
0: Oké, okay. Zou het leuk zijn als jij wint deze week, Mika. Want morgen is Kai er weer. Het lijkt me zo leuk als ik dan de winnaar aflever. We zijn toch een soort team, tenminste zo voel ik dat.
1: Nou, dan moet ik maar mijn best doen.
0: Ja, dat

0: Zou ik zeker maar doen. Voor 1000 euro. Je krijgt zo meteen 30 seconden. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En per goed antwoord krijg je een punt. Heb je nou morgenmiddag de hoogste score, dan win je die 1000 euro. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van de staatsloterij. Dat is fijn, hè?
1: Kijk, dat is mooi.
0: En dan is er natuurlijk die score die verbeterd moet worden. De hoogste score op dit moment is 5. Dat is door Iris. Ja, Mika, ja. Hoe zit je erin? Die 5 moet toch wel lukken?
1: Ja, je zou zeggen die 5 moet lukken, maar je weet het maar nooit natuurlijk.
0: Nee. Ik wil nog even aan Jeroen vragen. Hoe zit jij erin? Wat denk je dat Mika gaat doen?
2: Ik heb een goed gevoel.
0: Ik ook.
2: Ja.
1: Kijk.
0: Oké. Okay. Mika, daar gaan we. De letter die jij krijgt is de H van hallo. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Gaat jouw tijd nu in. Een weerverschijnsel.
1: Hagel.
0: Een kledingstuk.
1: Hemd.
0: Een zuivelproduct.
1: Hoofdvolle melk.
0: Een gereedschap.
1: Hamer.
0: Een bloem.
1: Hagel.
0: Een dier.
1: Hond.
0: Een smaak schepijs.
1: Honingmosset.
0: Een Engels woord.
1: Hello.
0: Broodbeleg.
1: Ham.
0: Een muziekinstrument.
1: Harpoen.
0: Een bekende Nederlander.
1: Was de tijd
0: of niet? Ja, de tijd was zo fijn. Wat zei je nou bij muziekinstrument?
1: Ja, harpoen, daar ging even mis. Ja, ik dacht aan een harp.
0: Een harpoen, ja, dat is, moet ik een harp zijn. Een harpoen is volgens mij...
2: Ja, is dat is walvissen, een soort speer, zeg maar, waarmee onder andere walvissen worden gevangen en gedood.
0: Ja, ik moet wel zeggen, het is wel zo'n woord waarvan ik het heel knap vind dat je er dan opkomt, Mika. bij broodbeleg zei je ham, Engels woord is hello, een dier is een hond. Even kijken, gereedschap, nou een hamer, we hebben ook nog een hemd. Halfvolle melk, zuiverproduct, wordt het ook wel goed gekeurd? Ja, wordt ook goed gekeurd. En een weerverschijnsel, volgens mij is dit allemaal niet zo heel slecht. Weet jij wat je gescoord hebt, Mika?
1: Ik heb het niet bijgehouden.
0: 7 goede antwoorden! Ja, je staat gewoon bovenaan.
1: Kijk, dat moet goed komen, hoop ik.
0: Nou, die 1000 euro is gewoon binnen handbereik, Mika.
1: Ja, nog één dagje afwachten.
0: Nog één dagje afwachten. Veel succes dan morgen. En zit je te luisteren en denk je, nou, ik kan die hoge score wel verbeteren. Dan mag je dat morgen laten zien door mee te spelen met de Alpha Battle. Kans maken op 1000 euro doe je door je naam te sturen in de app van Joe.

0: bij Joe en Bridge to Your Heart. Bij deze heldere herfstlucht zijn Koen en Sander vanmiddag opgestegen in een vliegtuigje. En nou was het de bedoeling dat Koen dat vliegtuigje zelf zonder hulp zou laten landen. Ga je zo meteen even laten horen hoe dat gegaan is. Dat doe ik na het nieuws van 5 uur. En je hoort ook Fleetwood Mac.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
5: Hé joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Soms zul je zeggen,
9: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
8: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettel. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond.
11: Kijk.
10: Waar letters ineens zenuwslopend worden. Wanneer je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
11: Goeie.
10: En dat was buiten de tijd, helaas.
11: Jammer.
10: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettel. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
12: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
13: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
14: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
2: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
3: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: 1:05. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet nog te weinig concrete stappen om getroffen ouders te helpen. En ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Palme beloofde om binnenkort met een update te komen. Er zijn 3 tieners opgepakt voor de schietpartij in Nijmegen. Dat gebeurde in juli tijdens de Vierdaagse feesten. Een jongen van 18 kwam toen om het leven. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen opgepakt. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. Een dolfinarium in Harderwijk is het niet eens met een plan van het kabinet. Dat wil een fokverbod voor dolfijnen in het park. En daardoor zullen er uiteindelijk geen dolfijnen meer overblijven in het dolfinarium. Deze dierenrechtenorganisatie vindt het fokverbod wel goed nieuws.
5: Wij zijn heel verheugd over dit fokverbod. Want met dit fokverbod komt er op termijn een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. En wij strijden daar al vele jaren voor. Dus bij ons gaat de vlag uit.
4: De dolfijnenshows in het dolfinarium mogen voorlopig wel bestaan, blijven bestaan. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden. Het gaat om een handelsschip van zeker 4400 jaar oud. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. En in sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Buienradar. Het is nog steeds zonnig met hier en daar een stapelwolk. Het is zacht met zo'n 17 graden. Morgen opnieuw genieten. Er is dan volop zon en nog wat warmer. 18 tot lokaal 21 graden.
6: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Ja, Koen en Sander die vieren hun 20-jarig jubileum natuurlijk op de radio. En Koen die heeft als cadeau gekregen op eigen houtje een vliegtuig te laten landen. Ik zou het niet durven, Jeroen.
1: Ik ook niet. Moet ik mij niet vragen.
0: Nou, Koen is echt al weken aan het oefenen voor deze landing. En hij was ook wel zenuwachtig voor het grote moment. En ik ga je heel even laten horen hoe dat 2 uurtjes geleden is gegaan, de landing.
2: We maken het laatste bochtje. De één keer zitten we een stuk lager dan ik de afgelopen half uur gewend ben. Sterker nog, we raken bijna de boomtoppen. Eerlijk is eerlijk, dit is natuurlijk het moment waar het om gaat. Hè. Koen heeft wel eens een keer in een vliegtuig gezeten. Heeft ook wel eens de knuppel ter hand genomen. Heeft illegaal wel eens een keer een stukje gevlogen, maar dit is natuurlijk echt zijn eerste keer. We gaan in één keer best hard, kan ik je vertellen. En dit is nooit mijn favoriet onderdeel, maar dan gaan we nu de grond. Ja, oh godsamme, de grond raken. Ja, ja, dit gaat goed. Oh, ja, kijk, en ja, Gert-Jan, de instructeur, die zit met zijn hand omhoog. Dat betekent dat hij helemaal niks gedaan heeft. Dit is, ja, dit mag, er mag een applaus voor klinken ook, hoor. Ja, wel, hoor. Absoluut. Dit is gewoon waar het om te doen is. En dit is gewoon vlekkeloos gegaan. We hebben een hele goede vlucht gehad. Maar vooral een hele solide, keurige, kwalitatieve landing.
0: Ja, te gek toch? Morgenochtend zijn ze er weer, Koen en Sander. En dan ook de eerste reactie van Koen op zijn vliegavontuur. Tot morgen. Dit is Tix bij Joe en Babe.

0: Zeker. Ja, elke dag hoor je hier iets in de middagshow dat je dan mee kan nemen naar de eettafel. Soms een leuk weetje. Of een mop van Jeroen. Jeroen zit de hele dag mop te tappen hier.
1: Ja.
0: Of een onderzoek. Ja. Wou je mop vertellen?
1: Ik moet nog steeds wel lachen op mijn eigen mop van zojuist.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat heb ik. Gaan we door, hoor.
0: Oké. Elke dag krijg je hier ook een onderzoeker voorgeschoteld. Alleen de uitkomst van het onderzoek, die blijft nog even achterwege. Zo kan je een beetje gissen naar de uitkomst. Jesse, jij verzamelt al die onderzoeken.
2: Ja.
0: Zou je ons weer kunnen verblijden met een onderzoek?
2: Ja, dit is een leuke. Dit is voor heel veel mensen die echt op een kantoorvloer werken, is dit een hele herkenbare. 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Nog één keer?
2: 19% van de kantoormedewerkers die stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Hoeveel antwoorden wil je hebben? Ik denk dat er heel veel irritatie is.
2: Ja, er is veel mogelijk, hè?
0: Ik denk zelf, als ik dat het eerste wat bij mij invalt, is dan mensen die heel hard, want dat is hier ook, bij ons op de redactie, spullen neerzetten. Keihard hun spullen neerzetten op de tafel. We hebben van die bureaus allemaal elkaar gelust. Alles beweegt en klappert dan.
2: Maar wat voor spullen? Zoals je mok bijvoorbeeld?
0: Je mok of je laptop of je tas, als je dat neerzet.
2: Oh ja.
0: Is dat het?
2: Nee, dat is hem niet. Oh. Nee.
0: Wat zou het dan kunnen zijn, Jeroen? Heb je daar...
1: Ja, ik denk mensen die of met heffelijke baal binnenkomen, goeiemorgen, of vooral heel hard afscheid nemen. Oh. Fijne avond allemaal. Of dan.
0: Ja, dat is ook aardig, toch? Dat is ook collegiaal om af en toe.
1: Ja, maar als het iedere dag met dezelfde woorden gaat, dat is een beetje irritant.
2: Ja, is ook niet goed.
0: Is niet goed?
2: Ook niet. Nee.
0: Even kijken, er komt hier een berichtje binnen van... Ik scroll eens. Rianne die stuurt een bericht. Die zegt, mensen die de hele tijd zo zeggen.
1: Zo.
0: Oh, zo. Oh, dat, nee, wacht, dat is natuurlijk...
1: Ja, dat ben ik. Zo. Ja, dat heb ik ook. Zo. Dan ga ik zitten. Zo, voor mezelf.
0: Jeroen Martijnhouwers doet het inderdaad. Is dat het?
2: Nee, is hem ook niet.
0: Oké. Nou, 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer. De uitkomst later deze middag.

0: bij Joe en Twilight Sound. Zometeen het nieuws met Jeroen.
1: Met daarin nieuws over Paul McCartney. Wie kent hem niet? Paul McCartney. Een held voor heel veel mensen. Mm-hmm. Maar hij zelf durft één andere muzikant absoluut niet te bellen om samen een duet mee te doen.
0: En deze ga ik draaien.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlichte gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
2: Proteïneshakes.
0: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
2: Milner.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
26: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
27: Weer van Buienradar, er trekken wat sluierwolken over het land. Morgen opnieuw een droge, zonnige najaarsdag bij 18 tot 21 graden. 6:02, het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
28: Goedemiddag, Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het recente cyberincident. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen het AD. En zolang dat niet gebeurt, loopt er ook geen strafrechtelijk onderzoek. Dat er geen aangifte is gedaan, kan erop wijzen dat er geen criminele inmenging is geweest. Maar daarover wil Albert Heijn nog steeds niets zeggen. Door met goed nieuws over paus Leo. Zijn herstel verloopt volgens verwachting, zegt het Vaticaan. Paus Leo werd gisteren geopereerd aan een long, waarbij een kwaadaardige tumor werd verwijderd. De paus kan inmiddels al rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet ook alweer normaal. En ook heeft hij al longfysiotherapie gehad. En hoe is het toch mogelijk dat de Paul McCartney niet die ene artiest durft te bellen voor een muzikale samenwerking? Paul McCartney heeft in zijn leven al met tientallen artiesten samengewerkt, met Stevie Wonder, Michael Jackson, George Michael en Rihanna. Maar in een podcast gaf hij toe dat hij niet durft te bellen met deze zanger.
29: Bob Dylan. I'm too nervous to ring him up.
30: Yeah.
29: Bob, it is Paul.
27: Maar bij deze is het contact al gelegd, denk ik.
28: Nou, Bob Dylan, die is denk ik niet onder de indruk.
31: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
27: Oké. Excuus, niks gezegd. Ja, sorry als je zo gaat doen.
28: Nee, tegen jou.

0: Het leuke van het stemlijstje gaat echt alle kanten op. Daar staat echt van alles op. Dat is ook het leuke van de 90s. 90s heeft heel veel te bieden. Celine Dion heeft hier erop staan. Ook Chris Isaak met Wicked Game. Linda Rose Jessica met Ademnood. Alice DJ vind ik heel leuk. Better of Alone. En Rockstead, It Must Have Been Love. En Evelien heb ik aan de telefoon. Jij hebt ook je favoriet doorgegeven. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mag ik jou bedanken voor het invullen van je stemlijstje?
1: Ja.
0: Hoe ben je te werk gegaan?
1: De top 3 wist ik eigenlijk al natuurlijk. Maar voor de rest, ja. Vooral, mijn lievelingsliedjes van vroeger.
0: Ja. Jij zegt die top 3 wist ik wel. Zeg maar, wat staat er in de top 3? Want het is wel duidelijk, denk ik, Evelien.
1: Alleen maar Backstreet Boys.
0: Alleen maar Backstreet Boys. Ja, de vraag van wie ben je, was je fan in de 90s, die hoef ik niet te stellen. Wat maakt die gasten zo geweldig dan?
1: Ja, de muziek en het brengt je weer een beetje terug naar vroeger. Ja, geweldig.
0: Ik zag iemand op de TikTok vertellen, die zei, ja, eigenlijk is dit de beste boyband ever, want ze zijn gewoon nog steeds goed.
1: Klopt, niks op aan te merken. Het is echt alleen maar 2 uur lang, alleen maar feest en fantastisch.
0: Heb je nog merch gehaald?
1: Ja, ik heb t-shirt gekocht, ja, klopt.
0: Natuurlijk, maar nu heb je merch gehaald. Hoe zat dat in de 90's dan? Had je toen ook een hele kamer vol?
1: Ja, tot het plafond aan toe. Vooral Mick. Toen helemaal verliefd op.
0: Ja. En waarom heb je het weggegooid?
1: Ik heb het niet weggegooid.
0: Kijk, ik dacht, ik ga de strikvraag ga ik stellen. Maar je hebt het nog wel dus inderdaad allemaal?
1: Ja, ik heb het nog wel, ja. Ik heb niet meer de muren vol, maar ik heb die posters, nee, dat kan ik niet weggooien.
0: Nee, ga je ook nooit wegdoen natuurlijk.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik dank jou voor het stemmen. De Backstreet Boys die zullen waarschijnlijk wel in de lijst te vinden zijn. Dat kan bijna niet, toch, Evelien? Dat ze niet in de lijst. Nee,
1: dat
0: kan
1: moet heel hoog.
0: Juist. Oké, okay, ik dank jou. Ik ga Larger Than Life ga ik draaien.
1: Super.
0: En tot sneller.

en Larger Than Life. Hopelijk ben je een beetje geïnspireerd. Ik zou zeggen, geef je favorieten door voor de 90s Top 500. Doe het in de app van Joe of ga naar joe.nl en luister vanaf

0: Best uit 70s, 80s en 90s. Duran Duran bij Joe en Wild Boy. Het zou kunnen zijn dat we vanavond langer doorgaan. Want Jesse, die heeft een onderzoek. Nou, volgens mij heeft iedereen hier wel een gedachte bij.
1: Oh, zo, ja.
0: Ja, elke dag wordt natuurlijk een onderzoek behandeld. En Jesse die zoekt die onderzoeken uit. Maar houdt dan het antwoord achterwege, zodat we een beetje kunnen raden en gissen. Jesse, wat is het vanmiddag?
1: 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Nou, ik denk dat iedereen hier wel een gedachte bij heeft. Het is niemand die nu helemaal niks denkt. Ik heb zelf gezegd hard spullen neerzetten. Dus bijvoorbeeld je tas als je 's ochtends binnenkomt. Of je laptop, die kwak je neer. Is niet goed, hè? Afscheid nemen, heel hard afscheid nemen is niet goed. En mensen die bij alles zo zeggen. Dat is allemaal niet goed. Toen kwam Yvette, die sprak het volgende in.
2: Ik denk mensen die heel hard hun neus ophalen.
0: Ja!
3: Het is zo confronterend voor mij. Er komen zoveel dingen langs dat ik denk, oh, dat doe ik ook.
0: Is dat zo?
3: Ja.
0: Ja, ik werk niet naast jou, maar jouw collega's hebben wel eens gezegd.
3: Nee, dat hoor ik zelf wel dan. Als ik het doe. Ja, niemand durft wat te zeggen, hoop ik.
0: Doe eens.
3: Nee, ja.
0: Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, sorry. Nee. Excuus. Is dat goed?
1: Nee, is niet goed.
0: Okay, nou, het antwoord krijgen we zo meteen.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl. Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
10: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
13: Hé joh, hij is weer terug.
14: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
13: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is Joe. Bijna 6:00, goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
23: Goedenavond. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het recente cyberincident. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen het AD. En zolang dat niet gebeurt, loopt er ook geen strafrechtelijk onderzoek. Dat er geen aangifte is gedaan, kan erop wijzen dat er geen criminele inmenging is geweest. Maar daarover wil Albert Heijn nog steeds niets zeggen. De man die 3 jaar geleden GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook een hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Bas Muis werd destijds met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder meer met een spijkerpistool werd beschoten. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. En dat gaat absoluut werken, zegt Rutte. In de Europese Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En sport, voetbal, veel leuke wedstrijden vanavond in de Champions League. Waaronder Feyenoord tegen het Italiaanse Como, Manchester City tegen Paris Saint-Germain en ook AS Roma Real Madrid. Bij Roma zijn alle ogen gericht op Oranje International Donjel Malen, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
24: Donjel Malen maakte in 2026 al 21 goals in de Serie A. Bijna alles is raak. Maar vanavond tegen Real Madrid moet het eindelijk weer eens in de Champions League gebeuren. De laatste keer dat Malen scoorde in de Champions League is namelijk al bijna 3 jaar geleden, namens Borussia Dortmund tegen Sturm Graz.
23: Het weer van Buienradar. Vanavond blijft het helder. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 12 graden. En morgen opnieuw genieten, volop zon en nog wat warmer dan vandaag. 18 tot lokaal 21 graden.
25: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 519.

0: Zometeen Agda de Munnik en het regent zonnestralen. En ja, de mensheid zoekt voor alles een verklaring. En daarom wordt alles en heel veel wordt onderzocht. In de middagshow bij Joe hoor je elke dag een huistuin, een keukenonderzoek. En het geweten van de show, dat is Jesse. Jij hebt het onderzoek van vandaag weer uitgekozen en uitgeplozen.
1: Dat klopt inderdaad. 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Nou, we hebben heel wat foute antwoorden hebben we gehad. Onder andere hard spullen neerzetten. Kom ik zelf meest niet goed. Heel hard afscheid nemen. Mensen die bij alles zo zeggen. Doe het even, Jeroen.
2: Zo.
0: Nee, dat is hem ook niet, hoor.
2: Nee, ik kom binnen en dat zeg ik. Zo.
0: Dat is hem. Ja, dat is toch een finesse, inderdaad. Neus ophalen is ook een van de antwoorden die gegeven is. Is allemaal niet goed. Maar het is heel veel binnengekomen via de F van Joe. Dankjewel. Onder andere, even kijken, Frans. Die zegt, mensen die hun ringtoon van hun mobiel niet op stil hebben staan.
1: Nee, is niet goed.
0: Je zou denken van wel. Noortje.
3: Ik denk dat mensen zich ergeren aan collega's die hard op hun toetsenbord typen. Ik kan dus ook niet met mijn vriend tegelijk in de werkkamer thuis werken, want hij ramt me toch op dat toetsenbord. En dan moet ik echt mijn noise cancelling koptelefoon op, anders dan werkt het gewoon niet of in de keuken gaan zitten.
0: Dit voel ik echt volledig, echt.
2: Ja. Ja, je zit naast mij. Dat doe ik ook.
0: Ja, het is echt waar. Mensen, en het is ook zo'n geluid, dat je kan het niet meer onthoren inderdaad. Als je het eenmaal hoort, dan is het ook zo.
2: Stukje voordoen.
0: Ja, doe eens. Dit is Jeroen, hè?
2: Dit doe ik.
0: Ja, dit is het nieuwslezen hard aan het werk.
2: Ik weet het.
0: Is dit het?
1: Nee, is hem niet.
0: Goed. Hein kwam met mensen die wortels of appels heel hard eten.
1: Oh ja.
0: Dat is ook niet goed, hè?
1: Nee, is niet goed.
0: Dus jouw tekst.
1: Ja, het is niet goed. Maar het is, ik herken het wel.
0: Oké. Liesbeth.
4: Knakken van je vingers. Zo, dat maakt zo'n rotgeluid. Er zijn een paar collega's die dat doen. En ik stoor me daar heel erg aan. Maar ik weet dat er meer collega's zijn die zich daar heel erg aan storen.
0: Ja, het is verschrikkelijk ook. Knakken van je vingers. Dat is ook niet goed, ook. Kan jij het?
1: Nee, niet doen.
2: Oh.
1: Nee.
0: Doe eens.
2: Nou, als ik mijn enkels
0: kan niet aanhoren.
2: Enkels, ja, dat hoor je niet.
1: Nee.
0: Oh, je enkels?
2: Ja, maar dat is geen microfoon bij.
0: Ja, ik weet niet of dat moet.
2: Ja, die knakt wel.
0: Is dat het?
1: Nee.
0: Daan?
5: Waar je een hekel aan kan hebben, dat zijn mensen die meepraten met wat ze tikken op het scherm.
0: Nee?
1: Nee, ze mogen niet.
0: Dan even kijken, Son.
6: Als mensen zo met een pen lopen te klikken.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
1: Is hem ook niet.
0: Wat is het dan wel?
1: Ja, hetgeen wat 19% van de mensen, kantoormedewerkers, zich aan stoort aan dit geluid, dat is collega's die hun keel schrapen de hele tijd.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is de... Ja, inderdaad. Ja, dat heeft ermee te maken. Ja, je aandacht wordt er steeds uitgetrokken. Het is zo'n penetrant geluid, wat ook echt, zeg maar, je hersens activeert. Als iemand dat steeds doet, je weet ook, oh, dit is nooit één keer, het gaat vaker gebeuren. De mensen vinden het gewoon irritant.
0: Als het eenmaal begonnen is, dan houdt het onophoudelijk op.
1: Ja.
0: Ja?

0: Maarten, wat is het onderzoek van morgen?
1: De helft van de... Oh, irritant inderdaad. Oh, irritant. De helft van de hondenbezitters denkt dat hun hond deze mensenactiviteit ook leuk vindt.

Je kan ze niet in een hokje stoppen, maar wel in een lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500.

Het regent zonnestralen. Inspiratie voor je stemlijstjes voor de 90's Top 500 hoor je vanaf volgende week maandag om 9 uur. Dan Michael Jackson. Ja, je zou zeggen dat er inmiddels wel genoeg films en documentaires over hem zijn gemaakt. Maar er komt er nog eentje bij. Docu over zijn legendarische Super Bowl optreden 1993. En in die docu zie je dus de hele aanloop van de show voorbij komen. Begin 2027 zou die te zien moeten zijn.

0: daarin?
1: Ik ga het zo meteen even hebben over iets dat echt bestaat. Pokémon verdriet.
0: En ik ga even bellen met Remco. Die is onderweg naar een waanzinnige avond. Dat doe ik allemaal naar deze.
2: De loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even niet penderen.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Hey!
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
21: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
22: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
21: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
23: Zie je nou wel, ze ruikt me.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van Hot Brew, Light Brew, Cold Brew en Sweet Foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
26: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
27: Fans van Voordeel.
0: kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
26: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Weer van buienradar trekken wat sluierwolken over het land. Morgen opnieuw droog, zonnig. Het is echt een najaarsdag met 18 tot 21 graden op de thermometer. 2 minuten over 6:30. Het laatste nieuws krijg je van de enige echte Jeroen Latijnhouwers.
6: Zeker, goedenavond. Ik begin met sport, met voetbal. Zometeen speelt Feyenoord in de Champions League thuis tegen het Italiaanse Como. Een must-see, die wedstrijd, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Feyenoord is in topvorm.
6: Oh, excuses.
8: I adore
5: Feyenoord. Dit heb ik lang niet gehad.
6: Ik begin nog een keer. Dit is zo jammer, het ging zo goed met je.
5: Sorry.
6: Feyenoord dus, zometeen in de Champions League tegen het Italiaanse Como. En die wedstrijd moet je echt zien, zegt sportverslaggever Riepke Bakker, want...
7: Feyenoord is in topvorm. In de laatste 3 wedstrijden werd met 7-0 gewonnen van PEC. Er was een 5-0 winst op Utrecht en een 2-0 zege op AZ. De laatste tegengoal is dan ook al meer dan een maand geleden. Dus als Feyenoord Como een keer kan verslaan, dan is het nu.
6: Ja, die wedstrijd Feyenoord Como begint zometeen om 6:45. Ga ik door met de Amerikaanse president Trump. Die heeft een nieuwe perschef, de 42-jarige Katie Zakaria. Inmiddels heeft zij haar eerste persconferentie erop zitten. En dat ging niet goed. Klein voorbeeldje.
9: I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, my husband. That's a good one.
6: Hoor het toch wel?
5: Ik heb niet gehoord.
6: Het was, je was bezig ziek. Nee.
5: Ik was iets anders aan het doen. Excuseer, ik zat te checken of
6: het was een kleine bespreking, maar het was vooral haperen. En dat voor een perschef, volgens Amerikaanse kranten. Volgens een Amerikaanse krant is Zakaria als perschef ondraaglijk. En heeft ze de baan gekregen vanwege haar blinde loyaliteit aan Donald Trump. En daardoor niet vanwege haar vaardigheid om te spreken in het openbaar. Ik eindig met iets dat echt bestaat. Pokémon verdriet. Harm uit Den Bosch weet er alles van. Terwijl hij met zijn vrouw op een fantasybeurs was, gingen inbrekers er vandoor met al hun Pokémon-kaarten. Dat zagen ze toen ze thuis kwamen.
10: Zijn we eigenlijk naar boven gerend. Daar staan de duurste Pokémon-spullen. Toen zag ik al, bed was overhoop gehaald. Mijn kamer was overhoop gehaald. Die van mijn vrouw, kantoortje, helemaal overhoop gehaald. De kaartjes die we zelf nostalgie voor hebben. Zelfs mijn kaartjes van toen ik 11 was, die ik toen heb geopend, die had ik nog. Ja, nu niet meer.
6: Ja, de waarde van die spullen die allemaal verdwenen zijn, is zo'n €50.000.
11: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
5: En Remco, die wil

0: hoe mooi is dat inderdaad? En waar kijk je het meest naar uit?
1: Nou, ja, gewoon de show. De zanger, de liedjes, alle bekende liedjes die je ook op Joe hoort, die je dan vanavond terug gaat horen. We gaan gewoon een feestje bouwen. En daarnaast vind ik het mooi, want we hebben gewoon vloerkaarten, dus hoe gaaf is dat?
0: Ja, dan kan je dus echt heel dichtbij kan je staan.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, hoe is de voorbereiding dan op, want dan moet je natuurlijk ook een beetje je best voor doen om vooraan te staan. Hoe is de voorbereiding daarop gegaan? Extra stevige schoenen?
1: Ja, nou ja, we zijn dat sowieso. En we zijn lekker op tijd die kant op gegaan. En we zorgen gewoon, volgens mij hebben we uitgezocht dat de deuren zo meteen open gaan. En dan gaan we gelijk naar binnen. En
0: trek jij een sprintje?
1: Dan, nou, dat laat ik dan aan mijn vrouw over. Die is wat sneller.
0: Okay.
1: En dan volg ik daarna.
0: Hey Remco, even, want dit is altijd een mooi moment. Weet jij nog wanneer je dacht, hé, maar Bryan Adams, dat is wel echt wel helemaal mijn ding?
1: Ja, dat was denk ik de jaren 80. Dat ik af en toe zo'n liedje hoorde. Dat ik dacht, nou, dit is wel echt dit is wel lekkere muziek.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
1: Ja, Summer of 69. Al was ik het toen nog niet, maar ja, dat is toch wel een liedje. Ook, dat werd gewoon op de vakantie vaak gedraaid. Dus ja, dan had je dan mooie herinneringen aan.
0: Ja, dus eigenlijk zijn jouw ouders schuldig aan het feit dat jij zo'n fan bent van Bryan Adams.
1: Ja, ja, die zijn aan meer dingen schuldig, maar zeker aan dat ik fan ben van Bryan Adams.
0: Nou, en jij bent zelf schuldig aan het feit dat je vanavond bij Bryan Adams bent. Want je hebt natuurlijk gewoon die kaart gewonnen bij ons.
1: Ja,
0: superleuk.
1: Zeker.
0: Ik ga hem draaien, Summer of 69.
1: Super gaaf.
0: En succes met rennen, hè, zometeen.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Ciao.

0: Joey, goedenavond.
1: Toch 90s kid?
0: Ja, zeker weten.
1: Meest recente herinnering, meest heldere herinnering uit de 90s.
0: Flippo's. Waren dat de Zero's? Dat weet ik niet meer. Zullen we daar gewoon bij blijven?
1: Ja. Zo meteen, Guido, en wat zit er nog in de show? Nou,
0: dit is natuurlijk het moment om te stemmen op jouw favoriete 90s liedjes. Voor de Joe Top 500 van de 90s. Kan nu in de app van Joe. En ik heb zo meteen een stemsuggestie.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Kijk eens, schat, hier is je thee.
11: Ah, heerlijk.
10: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
11: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar Belder.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jouw...
1: Met muziek van Queen en ook Total Touch met Touch Me There. Na het nieuws van 7 uur krijgen van Rebecca Looijen.
15: Goedenavond. Je kan binnenkort gewoon weer aardbeien en spinazie halen bij de Albert Heijn, want die gaat vanaf vanavond weer alle versproducten leveren. Tot nu toe ging dat lastig, want na het cyberincident was het niet duidelijk hoeveel groente en fruit de winkels nog precies op voorraad hadden.
16: Dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
15: Dat zei ze bij de NOS. Sommige producten werden nu eerst met de hand geteld, maar dat is nu dus niet meer nodig. De man die acteur Bas Muis gegijzeld en mishandeld heeft, moet 1,5 jaar de cel in. Dat is vandaag besloten in het hoger beroep. De gijzeling gebeurde 3 jaar geleden. Bas Muis werd toen met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, maar eenmaal daar kon hij niet meer weg en werd hij onder andere met een spijkerpistool beschoten. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. En volgens Rutte zou zo'n Veiligheidsraad een goede oplossing zijn. EU-leiders zouden daarin dan samen gaan werken met de vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan nog sport, want Feyenoord heeft net afgetrapt in de Champions League. Ze spelen tegen het Italiaanse Como. En onze sportverslaggever Riepke Bakker verwacht veel van de Rotterdammers.
17: Feyenoord is in topvorm. In de laatste 3 wedstrijden werd met 7-0 gewonnen van PEC. En was een 5-0 winst op Utrecht en een 2-0 zege op AZ. De laatste tegengoal is dan ook al meer dan een maand geleden. Dus als Feyenoord Como een keer kan verslaan, dan is het nu.
15: Het is niet de enige leuke wedstrijd in de Champions League vanavond. Er wordt ook gespeeld tussen onder andere Manchester City en Paris Saint-Germain. En AS Roma en Real Madrid staan straks ook nog tegenover elkaar. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
1: We kregen nog een Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan nog 11 files in het land. 2 daarvan zijn langer dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen de Lingebrug en de Martinus-Nijhoffbrug. 38 minuten vertraging door een defect voertuig. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Haps. Ook een defect voertuig. Een half uur daar.
18: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

Another One Bites the Dust bij Joe. Het is de woensdagavond. Dat vind ik zo'n lekker gevoel. De week is alweer doormidden om maar een afgezaagde term te gebruiken. Maar het wordt een feestje deze woensdagavond met de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe. Met Jumeliek zometeen.

0: John. Samen met Ilo en Xanadu.
1: Kijk, veel mensen die zeggen, ach, was ik nog maar een kind. Had ik geen verantwoordelijkheden. Hoefde ik niet elke dag naar mijn werk. Was elke dag een feestje. Maar het is niet altijd makkelijk om kind te zijn. Je moet de hele tijd alles aan je papa en je mama vragen. Hoe irritant is dat? Dus gelukkig zijn we nu volwassen en bepalen we zelf hoe laat we naar bed gaan. En hoeveel snoep we eten op een avond. Zullen de meiden van Human League ook wel blij mee zijn? Want toen ze werd gevraagd om dit liedje in te zingen, moesten ze het eerst even aan hun papa en mama vragen. Gelukkig zeiden ze ja.

0: Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met straks John Hyatt, Have a Little Faith in Me. En ook George Michael met Faith. En als je er een beetje in gelooft, maak je zo meteen kans op mooie prijzen. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. In de nieuwe ronde van Minute to Win It. Je hebt daarin 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven. En ik voel in alles, wij zijn wel een goed team. En dat gaan we nu bewijzen. Want als jij weet te raden welk begrip ik nu ga omschrijven, stuur het dan snel in via een bericht in de app van Joe. Dan maak je kans om mee te spelen. En dit is het begrip wat om gaat. Leuk, dit is puur winters. Het is een warm gerecht. Het is vloeibaar. En het wordt ook wel snert genoemd. Ja, snert. Wat is dat eigenlijk? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Dan maak je kans om zo meteen mee te spelen met Minute to Win It.
1: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Pearl. Even bollen met z'n lijf.
20: Met
12: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
26: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
26: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
27: Simyo. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: 7:30, goedenavond. Dit is Joe met zometeen een nieuwe ronde van Mini to Win It. En ook muziek van John Hyatt en George Michael. Eerst even Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staan nog 2 files langer dan 10 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermals en Waardenburg. 11 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Hap staat een kapotte auto. 36 minuten vertraging.

0: John Hyatt. Have a little faith in me bij Joe. Met zometeen nog Roxette en ook Patrick Hernandez. Born to be alive.
1: Minute to win it.
0: Ja, ik vind het altijd leuk om van je te horen waar je bijvoorbeeld zit te luisteren. Mag via een berichtje in de app van Joe. Het is altijd welkom, want soms zit daar gewoon iets heel geks tussen. Katinka, waar zat jij te luisteren?
2: Guido, goedenavond. Ik zat in de sauna te luisteren.
0: In de sauna? Ja, maar ik vind dat zo'n bijzonder beeld. Want ja, ik zit hier gewoon in de studio en dat wordt ergens ontvangen wat ik uitzend. Maar ja. In de sauna. Dus dan lig je daar in je blootje naar mij te luisteren.
2: Ja, sorry.
0: Nee, dat is helemaal niet sorry. Ik vind het alleen maar een grote eer dat ik erbij mag zijn. Maar goed, laten we het hier niet te lang over hebben, want dan slaat mijn hoofd op hol. Katinka, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Daarin heb je 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden die ik aan je ga omschrijven. Als het je lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, dan win je het jouw prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Maar het is eigenlijk vooral de opdracht aan mij om heel scherp te zijn, want ik mag geen fouten maken, ik mag geen dingen voorzeggen, omschrijven, vertalen, rijmen, dat soort dingen, want dan hoor je dit. En dat is de strenge jury die zegt, nee Guido, stop. Je moet een ander begrip pakken, want je hebt het al voorgezegd. Katinka, ja, je komt natuurlijk net uit de sauna, dus ben je wel een beetje scherp. Niet duf geworden.
2: Ja, ik zit aan de koffie.
0: Oh, heel goed. Nou, dan hoop ik dat die werkt. Dan gaan we snel beginnen. In 3, 2, 1, go! Oké, dit is een weg die gaat van Noord-Holland naar Friesland.
2: Die brug.
0: Die hele weg.
2: Ja, die hele weg. De A15?
0: De A7 loopt er overheen. Maar ik bedoel het ding wat dan over het water gaat. Wat zeg maar de Zuiderzee...
2: Een waterweg.
0: Nee, de Zuiderzee, het IJsselmeer, splitst die met de Noordzee.
2: Geen idee. Ik kan er niet op komen.
0: Als je van Den Helder naar Friesland rijdt?
2: Nee, geen idee. Echt niet.
0: Oké, dan gaan we verder met een cryptocurrency. Eigenlijk de bekendste.
2: De cryptocurrency.
0: Ja, van die crypto, weet je wel. Je hebt de
2: cryptocoins.
0: Ja, maar hoe heet de populairste? Hij stond weer op 100.000 euro een keer.
2: Bitcoin.
0: Ja, dit is een taxidienst. Hebben ook een app, zijn heel populair.
2: Uber.
0: Ja, dit is een periode geweest. Dan was het heel koud op de wereld.
2: IJstijd.
0: Ja, en dit is de tijd zit er alweer op.
2: Helaas.
0: Katinka, wil je even het grootste moment uit je leven?
2: Ik weet nog steeds niet hoe die brug heet.
0: maak je klaar, komt-ie. Ik bedoelde de afsluitdijk.
2: Ja.
0: Ja, oh ja. Katinka, snel weer de sauna in en geniet lekker van je avond, hè.
2: Het gaat lukken, dankjewel.
0: Morgen nieuwe ronde van Minute to Win It. Zorg dat je voor 7:30 bij Joe bent, want dan kun je opgeven met het begrip van de dag.

een kans hebben voor een lekkere plek in de Joe 90's Top 500. Miranda heeft erop gestemd en die zegt: mijn nummer 1 aller tijden is zelfs al meer dan 15 jaar mijn ringtone. Yodel Roxette met How Do You Do. Stemmen op jouw favorieten doe je nu in de app van Joe. En de lijst begint aanstaande maandag.

0: Police. Walking on the Moon bij Joe. Altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover. Ook Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. En er staan nu twee liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1985. En jij mag kiezen welke van de twee je zullen we horen op Joe. Dus als je nu stemt in de app, hoor je hem zometeen misschien wel. En sowieso krijgen we Rebecca met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Heb je nog sperziebonen nodig? Dan heb ik zo goed nieuws voor je.
2: Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
5: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
5: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
5: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
5: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
12: Gaat digitalisering de zorg redden?
11: En wie draagt de zwaarste lasten?
12: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
13: Samen slimmer zorgen.
12: Vebego Zorgservice.
14: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
15: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: En, al lang last?
21: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
20: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
21: Ik heb geen idee.
22: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
23: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada?
0: weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
25: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more from Extra Max.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
29: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
30: Dit is Joe! Met muziek van Jennifer Lopez en ook Phil Collins. Net hier van 8 uur krijg je van Rebecca Looyen.
31: Goedenavond. De meeste Nederlanders vinden dat de scholen in ons land niet religieus zouden moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 2/3 vindt dan ook dat er alleen maar subsidie naar openbare scholen zou moeten gaan. De overheid zou daarmee neutraal onderwijs moeten stimuleren, zonder politieke of religieuze boodschappen. Albert Heijn gaat vanaf vanavond alle versproducten weer leveren. Tot nu toe ging dat lastig en dat zorgde voor lege schappen. Maar binnenkort kan je dus gewoon weer aardbeien en spinazie halen bij de Albert Heijn. Hoe lang het precies gaat duren voordat alles weer werkt is nog onbekend. Ondertussen werken de website en de app nog steeds niet. En kan je dus ook geen bestellingen plaatsen. Het gaat goed met paus Leo. Gisteren werd een deel van zijn long verwijderd omdat er een kwaadaardige tumor op zat. Maar inmiddels is zijn bed alweer uit en eet hij ook weer normaal. Dat heeft het Vaticaan laten weten. De verwachting is dat hij binnen een week weer helemaal hersteld is. En nog steeds wordt er veel geld ingezameld voor het zeehondencentrum Pieter Buren dat failliet dreigt te gaan. De teller staat inmiddels op meer dan 330.000 euro. Het is nog lang niet genoeg. In totaal is er bijna 3 miljoen nodig. Maar het centrum is onwijs dankbaar voor alle donaties die zo snel al binnen zijn gekomen. Het geld komt trouwens vanuit de hele wereld. Er is zelfs gedoneerd vanuit China en Italië. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
30: We krijgen nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. 3 files in het land. 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. 1 daarvan is maar langer dan 10 minuten. Dat is mooi meegenomen. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en Haps staat een kwartier vertraging door een kapotte auto.
32: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Van Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Het is 14 oktober 2026. En vandaag in het nieuws dat we in Nederland steeds vaker een dagje zonder vlees doen. Nederlanders hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. En vooral varkensvlees is minder populair geworden. En ook rundvlees eten we iets minder. Kip blijft juist wat vaker op het menu staan. Gemiddeld aten we zo'n 34 kilo vlees per persoon. En dat is bijna een kilo minder dan het jaar daarvoor. Ja, en ChatGPT, het blijkt voor sommige studenten niet alleen handig om mee te brainstormen, maar het schrijft soms ook hele scripties. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 onderzochte masterscripties voor het grootste deel door AI is geschreven. Studenten geven aan dat iedereen het doet, terwijl universiteiten nog zoeken naar hoe ze mee om moeten gaan. De minister van Onderwijs noemt het fraude als studenten hun scriptie door AI laten schrijven. En dat universiteiten moeten ingrijpen. Ja, ik heb dit zelf niet geschreven, hoor. ChatGPT gedaan.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar dit heb ik wel zelf bedacht. 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. De top 40 van vandaag, 14 oktober, maar dan in 1985. En aan jou de vraag, welke van de 2 wil je liever horen? Stemmen, dat doe je in de app van Joe. Bijvoorbeeld op Modern Talking en Cherry Cherry Lady. Cherry Cherry Lady. Voor The Cure en Close to Me. Waar heb je meer zin in deze woensdagavond? Modern Talking, Sherry Sherry Lady of The Cure, Close to Me. Open de app van Joe, tik daar op jouw favoriet. Het liedje met de meeste stem over 6 minuten. En ook Robin S.

0: Robin S. Show me, show me, baby. Show me love bij Joe. De beste 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1985. Het jaar van de première van de eerste Back to the Future film. Met Marty, Doc en de DeLorean tijdmachine. Ja, het was een gigantisch succes. Er zijn uiteindelijk 3 delen van uitgekomen. En ik heb ze alle 3. Wat een geweldige film. In het jaar 1985 stonden deze 2 liedjes op 14 oktober in de top 40. Modern Talking met Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. En ook The Cure met Close to Me. En de vraag aan jou was: welk van deze 2 wil je liever horen vanavond op Joe? Modern Talking, Sherry Sherry Lady of The Cure, Close to Me? Dank voor het stemmen in de app van Joe. En de winnaar met 58% van de stemmen is vanavond Modern Talking.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: de winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady. Morgen kun je weer stemmen op twee liedjes uit de top 40. Dan uit de top 40 van morgen in 1976. En zometeen hier bij Joe. Frankie Goes to Hollywood met Relax. Ook de Bee Gees, Night Fever en PhD, I Won't Let You Down.
1: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
2: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe-hit
1: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
3: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Hé joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even in die penderen.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
20: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
21: Balen zeg. Koffie?
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
22: Dit is Joe.

PhD bij Joe. I won't let you down. Je hoort hier altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar volgende week, vooral 90s. Volgende week hoor je hier de Joe 90s Top 500. De 500 beste liedjes uit de 90s. Volgens jou natuurlijk. De tijd dat je nog met een muntje van 50 cent naar de snoepwinkel kon. En dat hele winkeltje kon leegkopen. De tijd van Ten Sharp en You. Kun je ook stemmen in de app van Joe.

Goodbye bij Joe op de woensdagavond. Het einde van een van de minst productieve dagen van de week. Wees eens eerlijk. Wat heb jij vandaag gedaan om onder je werk uit te komen? Heb je gezegd, ik ga wel even printpapier halen, terwijl je ondertussen gewoon lekker een bakje koffie ging drinken? Of stond je heel lang te vergaderen met die ene collega over het weekend? Maakt allemaal niet uit. Je kan nu echt met je beentjes omhoog. Met Richard Marx bij Joe. Dit is Right Here Waiting.

0: Richard Marx, Right Here Waiting bij Joe. Zometeen Ryan Paris, Dolce Vita. Ook Boston komt eraan, More Than a Feeling. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Wij zijn niet de enigen die last hebben van het gedoe bij de Albert Heijn. Praat je er zo over bij.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
10: Gaat digitalisering de zorg redden?
9: En wie draagt de zwaarste lasten?
10: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
11: Samen slimmer zorgen.
10: Vebego Zorgservice.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de

0: Red, muziek van Seal en ook Ryan Paris. Met Dolce Vita, na het nieuws van 9 uur, door Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Ook leveranciers hebben een flinke klap gekregen van de problemen bij de Albert Heijn, dat meldt de NOS. Afgelopen zondag konden zij ineens niet meer leveren aan de distributiecentra, maar veel producten kunnen niet zomaar langer bewaard worden. Ze gaan er nu creatief mee om. Sommige producten worden op de markt verkocht, andere hebben van hun fruit maar sap en jam gemaakt. De meeste Nederlanders vinden dat de scholen in ons land niet religieus zouden moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 2/3 vindt dan ook dat er alleen maar subsidie naar openbare scholen zou moeten gaan. De overheid zou daarmee neutraal onderwijs moeten stimuleren, zonder politieke of religieuze boodschappen. Bij de straat van Hormuz zijn de afgelopen dagen zeker 10 schepen aangevallen. En dat is een recordaantal in zo'n korte tijd. Er is onder andere een containerschip gezonken nadat het ergens door geraakt werd. Volgens Iran gaat het om een zeemijn. Meerdere bemanningsleden zijn sindsdien vermist. En dan nog sport, want Feyenoord speelde vanavond in de Champions League tegen het Italiaanse Como. En ze hebben een mooie prestatie geleverd. De Rotterdammers wonnen met 3-2. Volgende week woensdag, dan komt Feyenoord weer in actie in de Champions League. Dan spelen ze tegen het Spaanse Real Betis. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
2: Vanaf maandag. 5 dagen lang, 590.

0: Joe met Guido Kuijn.
1: Deze staat op het stemlijstje van Erik, Angelique en Marco. Goede herinneringen aan de vakantie. Adamski.

Nou, voor 100 euro kan je een hoop doen, hoor. John die gebruikt dit voor zijn hobby padel. Gaat die nieuwe racket verkopen. Doreen die gebruikt 60 euro die ze heeft gewonnen in de Team voor 10 voor nieuwe knutselspullen. Ja, misschien kun jij ook weer die ene hobby oppakken. En dan krijg je van mij een leuk startbedrag. Kan je zo meteen winnen in de 10 voor 10 kans op 100 euro. Jezelf opgeven doe je via de app van Joe. Al over 2 minuten. Naar Aretha.

0: Respect bij Joe. De beste liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen CCR, Have You Ever Seen the Rain? Ook Alphaville met Forever Young komt eraan. En Corona, The Rhythm of the Night. En ook nog kans op 100 euro zometeen in de 10 voor 10. En als je mee wilt spelen en kans wil maken op die 100 euro... pak de F van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welk Nederlands zeehondencentrum dreigt failliet te gaan? Was vandaag in het nieuws. Welk Nederlands zeehondencentrum dreigt vandaag failliet te gaan? Of tenminste niet vandaag, maar dat was vandaag in het nieuws. Welk zeehondencentrum is dat? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak jij kans op 100 euro.
1: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die 2

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99. Fans van voordeel, Aldi.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar Belder.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op Belder.nl.
8: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverde kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
17: Ik ook niet.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
15: Veilig en zeker onderweg. Auto First, auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: En, al lang last?
22: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
21: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
22: Ik heb geen idee.
23: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkoop.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Bij Joe, met zometeen nog James Ingram, Michael McDonald, Jamo Be There en ook de Backstreet Boy.
1: De 10 voor 10.
0: Irene, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond Guido.
0: Wat heb je nou gedaan?
2: Ja.
0: Ja? Ja, dat is niet zo leuk van jou.
2: Nee, ik weet het.
0: Nee, dan leen je iets.
2: Ja.
0: Iets heel duurs.
2: Ja.
0: En dan maak je het kapot.
2: Ja. Ik deed het echt niet expres.
0: Nee, dat zeggen ze allemaal, Irene. Ja. Ja, daar hou je mij niet mee voor de gek. Hey, vertel eens, wat heb jij gesloopt?
2: Oh, ik heb een... Wij zijn aan het verbouwen. En ik heb een inductiekookplaat van een vriendin geleend. En nou is die inductiekookplaat is kapot gegaan.
0: Oh.
2: En ja.
0: Oh nee. Ja, en nu dan?
2: Ja, ik was vanavond bij het Repair Café.
0: Ja, leuk. Ja, dat is dan, daar kan je naartoe als je... Daar zitten dan mensen die kunnen sleutelen, toch? En dan kan je even binnenlopen om te kijken.
2: Precies.
0: Kan je het nog fixen?
2: Ja, precies. En? Ja, niet gelukt.
0: Och!
2: Nee. Hij heeft hem helemaal uit elkaar geschroefd en van alles geprobeerd. Oh. Maar nee, waarschijnlijk is iets met de printplaat is iets kapot.
0: Ja.
2: En dus ik... helaas.
0: Dus er moet een nieuwe komen? Of zegt die vriendin, het is wel goed zo?
2: Nou, nee. Dat kan ik niet aan. En ik moet nog gewoon kunnen koken. Dus
0: ja, natuurlijk.
2: Er moet gewoon een nieuwe komen.
0: Je huis wordt verbouwd. Oké, okay, dus er moet en een nieuwe kookplaat komen voor die vriendin om hem terug te geven. Maar ja, die ga je dan natuurlijk niet meteen lenen, want jij sloopt hem meteen weer.
2: Nou ja, ik hoop hem dan nog wel even te kunnen gebruiken en dan weer terug te geven.
0: Ach ja, nou ja, dat is dan net de pech die je hebt, zeg. Oké. Okay.
2: Ja, zeg dat.
0: Durf het bijna niet te vragen, maar wat kost zo'n kookplaat?
2: Nou, ik heb even opgezocht en het was een vrij dure.
0: Ja.
2: €180.
0: Nou, het voelde een beetje als de druppel op de gloeiende kookplaat. Maar ik hoop met €100 dan, nou ja, in ieder geval ongeveer de helft te kunnen betalen.
2: Nou ja, dat zou echt heel erg mooi zijn.
0: Gaan we zo voor spelen.

0: in de Joe 90's Top 500. Dat hangt van jou af. Je kunt nu stemmen op jouw favorieten in de app van Joe. En dan stem je bijvoorbeeld op de Backstreet Boys Quit Playing Games.
1: De 10 voor 10.
0: Zometeen Steve Miller Band en The Joker na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En daarin maakt Irene kans op 100 euro. En die heeft ze nodig, want ze heeft bij het lenen van een kookplaat van een vriendin per ongeluk de kookplaat gesloopt. En moet nu dus een nieuwe kopen. 180 euro, hè Irene?
2: Ja.
0: Ja, nou goed. Kijk, als je 100 euro wint in de 10 voor 10... hoef je nog maar tussen aanhalingstekens 80 euro bij te leggen. Maar ja, je zit ook in de verbouwing, dus elke euro telt nu.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Nou goed, hopen dat het dan goed gaat, Irene. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen per goed antwoord 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een kapot keukenapparaat, noem ik echt een kapot keukenapparaat. Bijvoorbeeld een kapotte kookplaat. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Heel fijn. Starten wij met vraag 1. Irene, welk Nederlands zeehondencentrum dreigt failliet te gaan?

0: Dat is Piet de Buren.
1: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Hoeveel milliliter gaat er in een liter?
0: 100.
1: Ik moet toch bij je eerste antwoord blijven. Ja, centiliters, inderdaad. Daar gaan er 100 van in.
0: Ja.
1: Bij milliliters is dat 1000. Je blijft staan op 10 euro. Vraag 3. Ik heb de songtekst van een liedje voor je... en ik zoek de titel of de artiest. Eén van de twee is genoeg. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover and I'm a sinner. I play my music in the sun.
0: Jeetje,
1: Janet Jackson. Dat is net te laat, Irene. Jammer.
0: Oh.
1: Voor nu geld kwijt. Ik zocht Steve Miliband met The Joker.
0: Ja.
1: Yeah. I'm a picker. Yeah. I'm a greener. I'm a joker. Yeah. I'm a smoker. Ja, je gaat hem zo meteen helemaal horen. Dus dan vergeet je het nooit meer. Je gaat weer naar 0 euro helaas. En wij gaan naar vraag 4. Welke kant zetten we de klok als we hem volgende week gaan verzetten naar de wintertijd?
0: Dat is terug.
1: Dat is net op tijd en ook goed. 10 euro. Vraag 5. In welke Europese stad staat het Louvre?
0: Dat is Parijs.
1: 20 euro. Vraag 6. Wat is 12 keer 6?
0: 72.
1: Hoppakee, 30 euro. Vraag 7. Welke kunstenaar maakt het beroemde marmeren standbeeld De David?
0: Da Vinci?
1: Nee, goede gok, maar het was Michelangelo.
0: Oh, ja.
1: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 8. Welk automerk maakt de modellen Golf en Polo?
0: Volkswagen.
1: 40 euro. Vraag 9. Welke vrucht staat centraal in de cocktail Mojito?
0: Citrus?
1: Je geeft me wel bijna een hartaanval met hoe laat je antwoord. Het is echt weer net binnen de tijd. Dat is niet goed. Ik zocht naar limoen.
0: Limoen, oh ja.
1: Je blijft staan op 40 euro, Irene. Laatste vraag. Zeg in ieder geval iets en alsjeblieft binnen de tijd.
0: Ja.
1: Komt ie aan. Hoe heet het onderdeel op je fiets dat stroom opwekt voor bijvoorbeeld de verlichting?
0: Dynamo,
1: ja.
0: Oh,
1: wat een bevalling, Irene.
0: Nou.
1: Maar toch nog de helft van de jackpot binnengevist. 50 euro mag ik naar je overmaken.
0: Nou, lekker.
1: Dat is een mooi begin. En dan hoop ik dat die vriendin van je snel vergeeft... voor het kapotmaken van de koopplaat. Maar dat komt vast wel goed.
0: Ja, zeker.
1: Hele fijne avond, Irene.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Yo, morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je voor 9:30 bij Joe bent. Dan stel ik de vraag van de dag. En via een berichtje in de app van Joe kun je dan opgeven. En dit is de Steve.

0: al die goede liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Peter Allen, I Go to Rio. Ook Bryan Adams komt eraan. En Lena Miles met Black Velvet. Allemaal na het nieuws van 10 uur.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging,
2: soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
2: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
3: Vebego Zorgservice.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Nu bij Dirk. Loekoloek. 99 cent. Dat is goedkoop.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Dit is jou. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond. Ook leveranciers hebben een flinke klap gekregen van de problemen bij de Albert Heijn, dat meldt de NOS. Afgelopen zondag konden zij ineens niet meer leveren aan de distributiecentra, maar veel producten kunnen niet zomaar langer bewaard worden. Ze gaan er nu creatief mee om. Sommige producten worden op de markt verkocht, andere hebben van hun fruit maar sap en jam gemaakt. Een 30-jarige man uit Maastricht moet 5 jaar de cel in voor het doodrijden van een kindje van 4. Het gebeurde begin dit jaar nadat de man dronken achter het stuur was gekropen. Hij reed 60 kilometer harder dan is toegestaan in een woonwijk. Het ging mis toen een moeder met een kinderwagen wilde oversteken. Het jongetje overleed en de vrouw raakte zwaar gewond. In Kenia is opnieuw een geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die vorige week door die ziekte om het leven kwam. De tweede besmetting werd ontdekt na een uitgebreid contactonderzoek. Deze man zat al in quarantaine en is dus weinig met andere mensen in aanraking gekomen. En een bizar verhaal dan nog uit Italië. Daar hebben artsen een remhendel teruggevonden in de rug van een jongen van 13. Die was daar geëindigd na een fietsongeluk. Het gebeurde 3 jaar geleden al en in al die tijd leek er niets aan de hand te zijn. Maar nu kreeg hij ineens last van zijn been en op een röntgenfoto werd toen het hendeltje ontdekt. Die is waarschijnlijk via een wond in zijn zij naar binnen gedrongen. Het ding is er nu met een operatie uitgehaald en met de jongen gaat het goed. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
9: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

keer stoppen. Maar wel in een lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe.

0: Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
1: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
0: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van Voodoo. Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna
11: look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: Odido is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even in die penderen.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
15: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
15: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jou.
23: Het nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond. In Amsterdam is de ME vanavond ingezet bij een onrustige situatie in een woonwijk. Dat gebeurde nadat er een brandje was gesticht. Toen de brandweer die wilde komen blussen, werden ze gehinderd en ook werd er met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Mensen in de buurt zouden ontevreden zijn omdat ze dit jaar geen traditioneel oudejaarsvuur mogen aansteken tijdens de jaarwisseling. Fans van het dolfinarium zijn het niet eens met het fokverbod. Vandaag werd besloten dat er geen dolfijnen meer bij mogen komen, zodat de locatie uiteindelijk ooit dicht gaat. Want opsluiting is niet goed voor het welzijn van dolfijnen. Maar fans vinden juist dat we daarin doorslaan, dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. Deze bezoekers hebben er vandaag gemengde gevoelens over.
0: Ik vind het heel jammer, want ik denk dat het wel een groot deel van de educatie is die je dan gaat missen.
1: Dan zie mijn 6-jarige dochter hoe blij ze wordt. Ik hou zo.
2: Dat is wel een beetje jammer, maar het is ook wel goed voor de dieren.
24: Dierenrechtenorganisaties vinden het juist geweldig nieuws. Zij hopen dat de huidige dolfijnen de komende tijd ook beter opgevangen zullen worden. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt. Dat gebeurde toen hij naar een doktersafspraak werd gebracht. De gevangenisbewaarders werden overmeesterd door 2 gemaskerde mannen. De crimineel kon er vervolgens vandoor gaan op een scooter. De politie is nu een grote zoekactie gestart om de man terug te vinden. Hij zat in voorarrest voor drugsdelicten en zware mishandeling. En nog steeds wordt er veel geld ingezameld voor het zeehondencentrum Pieter Buren, dat failliet dreigt te gaan. De teller staat inmiddels al op meer dan €700.000. Toch is dat nog lang niet genoeg. In totaal is er bijna 3 miljoen nodig. Maar de opvang is onwijs dankbaar voor alle donaties die zo snel al zijn binnengekomen. Het geld komt trouwens vanuit de hele wereld. Er is zelfs gedoneerd vanuit China en Italië. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
23: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
2: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
3: Fibego Zorgservice.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Dit is Yo 70s. 80s. 90s. Dit is Joe.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Nu bij Dirk, Shiba kattenvoer, diverse varianten, 59 cent. Mooi toch?
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft 1000 accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massen en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hajmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.